De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar twee lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Moment uit het magische jaar 1988, waarin de Oranje ook het EK voetbal won. Je luistert naar de Morning Show, 12 over 7. Goedemorgen.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Jasmine, goedemorgen Sarah Jane.
2: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat ik met jou de show mag doen vandaag.
2: Ja, is dat weer een tijdje geleden, hè?
0: Ja, zeker een tijdje geleden.
2: Ja, maar het voelt wel weer als thuiskomen gewoon.
0: En ik had je van de week nog aan de lijn om te praten over je favoriete Beyoncé-track en je aankomende show natuurlijk.
2: Dat klopt, ja.
0: Want in oktober sta je in de theaters.
2: Ik sta in de theaters met mijn eigen voorstelling, Vaderziel Alleen.
0: Vaderziel Alleen.
2: Ja.
0: Ja, en dat is eigenlijk bijzonder, want het is de eerste keer dat je met een eigen show aan het toeren bent, toch?
2: Ja, zeker. Tenminste, met een eigen theatershow, zeker, ja. Dus het is heel spannend, want het is heel persoonlijk.
0: Ja.
2: Maar ik heb er heel veel zin in.
0: Merk jij er al iets van dat de vakanties voorbij zijn? Want Midden-Nederland is nu ook begonnen. Maar, de scholen zijn weer open, de colleges beginnen. Mensen gaan weer naar hun werk.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik er nog niet heel veel van gemerkt heb. Omdat ik echt een totaal ander leven leid. Ik zit niet meer op school, ik werk niet. Althans, ik werk wel, maar op mijn eigen tijden. Dus ik heb er niet zoveel last van of zo. Maar ik merk het dus wel aan tv. Want het nieuwe tv-seizoen is ook begonnen. Dus er zijn allemaal nieuwe programma's en allemaal dingen. En daaraan merk ik wel, we zijn nu weer in de era van vakanties voorbij.
0: Ja.
2: We gaan weer de serieuze programma's maken.
0: Ja, want jij zit ook in tv-programma's.
2: Dat klopt.
0: Ja, toch? Ja.
2: Ik zit in tv-programma's, klopt, ja. Maar ja, dat klopt.
0: Ja, nee, bedenken we opeens. Nee, ze hebben dus een regeling, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, maar er zijn meer bedrijven. Dinsdag en donderdag deze week zijn het drukste qua files. Dus hebben ze een DIDO-regeling, waarbij ze proberen je te stimuleren om niet op die dagen te gaan werken. En wat doen ze dan? Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst kan je een gratis yoga-les volgen op woensdag en een borrel op vrijdag.
2: Wauw.
0: Maar zou je daarvoor in zijn?
2: Nou, die yogales misschien, maar die borrel, nee.
0: Die skip je?
2: Die skip ik. Ik wil gewoon weg van mijn collega's.
0: Toch? Dat zodra zou je ik klaar denk bent, ik, denk je, ja, bye.
2: Ja, doei, laat maar zitten.
0: Maar aardige mensen, maar ik zie jullie maandag weer.
2: Ja, ik hoef niet met jullie te chillen.
0: Nee. Nou, hou er rekening mee, ook als je naar je werk gaat vandaag. Of wie weet, ga je wel naar college of ga je de kinderen wegbrengen. Het kan druk worden, want iedereen is weer terug van vakantie. De laatste regio, regio Midden, heeft ook geen zomervakantie meer. En de colleges beginnen dus voor een hoop mensen. In de Morning Show, zometeen de Jasmine's Class. En dat is vandaag de Sarah Jane's Classic.
2: Mm-hmm.
0: Ik ben benieuwd wat je hebt meegenomen.
2: Ja, het is een beetje een zwoele track over kleding uittrekken en zo.
0: Oh!
2: Ja.
0: Oh, wauw.
2: Meer zeg ik niet.
0: Dat is lekker wakker worden zo meteen. Eerst Jennifer Lopez met Jenny from the Block.

0: 3000. Het is 8:08. Je luistert naar de Morning Show met Sarah Jane en Cuba vandaag. En Sarah Jane, wat zou je doen met een miljoen?
1: Ik zou een deel investeren. Dus opzij zetten om daar meer uit meer van te maken. En ik zou nu op dit moment investeren in een kok en een personal trainer.
0: Een kok en een personal trainer voor jou?
1: Ja, voor mij.
0: Want bent niet van het koken en niet van het trainen?
1: Ik ben wel van het koken, maar ik heb nooit tijd om het voor te bereiden.
0: Oh ja.
1: En met trainen moet je echt specifiek bepaalde dingen eten. En daar moet je echt je tijd voor nemen. En die tijd heb ik gewoon niet. Dus als er iemand is die goed voor mij dat kan fixen, dan kan ik het goed samenbrengen en dan kan ik het volhouden.
0: Wauw. Ja, je hoorde Kelis met Millionaire. Zij heeft dus een glamping geopend in Kenia.
1: Nice.
0: En ze is half daar aan het wonen.
1: Ja.
0: Ook een goed idee,
1: heel
0: toch?
1: Heel goed idee, ja. Voor zichzelf. R&B
0: Classic. Nee, je kan daar naartoe.
1: Oh, je dus kan daar wel naartoe,
0: Als toerist kan je bij Kelis logeren, ja.
1: Nice.
0: Ja.
1: Gezellig.
0: Het is tijd voor de R&B Classic. Waar gaan we naar luisteren vandaag?
1: Ja, we gaan luisteren naar... ik denk wel een van mijn favoriete tunes van deze collab. Want het is een collab. Tweet en Missy Elliott met Oops Oh My.
0: En dat zijn goede vriendinnen, hè?
1: Ze zijn goede vriendinnen en ze zijn... De sound van Missy Elliott is gelijk herkenbaar op Tweet, haar tracks. Dus alles waar Missy Elliott haar magic overheen heeft gestrooid, je hoort gelijk dat het een collab is en daar hou ik van. Daar is Missy Elliott heel goed in. And they're good friends and they're making good music.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

0: Label van Beyoncé.
1: Label van Beyoncé, ja.
0: En wat is er met Beyoncé deze week?
1: Ze is jarig.
0: Ja, ze is 40-jarig, 45
1: ze
0: wordt ze.
1: Ze wordt 45, wow. Onze zuster. Ja, dat is wel een legendary leeftijd, wilde ik zeggen.
0: Ja, is een legendary leeftijd?
1: Ja, dat is toch wel een mijlpaal.
0: 45?
1: 45. Ze begon, hoe oud was ze? 9 of zo?
0: Oh, toen ze begon met zingen.
1: Ja, en
0: ze hier
1: ze
0: is
1: zit
0: nu
1: nog steeds in the game.
0: Ja, ja, oké. Okay. Als je het zo bekijkt, legendary leeftijd. Nee, ik wou zeggen, je hebt natuurlijk Sarah en Abraham. Want je krijgt een pop in de tuin als je 50 wordt.
1: Klopt.
0: Dus dan is het nog 5 jaar te vroeg om er helemaal jubelend over te doen.
1: Ja, maar tegenwoordig is niet iedereen meer geblest om überhaupt 45 te halen, hè? Want het, ja, er zijn zoveel dingen waardoor het mis kan gaan. Ik vind het gewoon mooi dat ze nog steeds floreert en nog steeds aan de top staat op deze leeftijd. En nog steeds doet wat ze doet.
0: De Queen Bee.
1: De Queen Bee.
0: Ja, we zaten ook te kijken, ja, tussendoor, terwijl de muziek loopt, zijn we natuurlijk aan het doorkletsen. We zaten heel even te kijken naar het concert van Beyoncé. Of nee, sorry, ik moet zeggen, het concert van Jay-Z. Waarbij we verwachten dat Beyoncé ook gaat optreden. Jay-Z staat vrijdag in Londen.
1: Op haar verjaardag.
0: Op haar verjaardag. Mm-hmm. Dus dan denk je, nou, dan moet zij er ook wel bij
1: sowieso
0: zijn.
1: Sowieso.
0: Toch? Je kan niet aan de andere kant van de wereld zijn op de verjaardag van je vrouw als je vrouw Beyoncé is.
1: Tenzij ze ervoor kiest, ja, ik wil lekker met mijn kindje zijn.
0: Ja,
1: dat
0: screw
1: zou
0: you
1: ook nog kunnen.
0: Eindelijk een keertje tijd voor mezelf.
1: Ja, ga dat maar zou toeren nog kunnen.
0: Bye.
1: Maar nee, ik denk wel echt dat ze daar is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik denk wel dat ze dat moet wel, toch?
0: Ja, er wordt dus voorspeld dat Rihanna gaat optreden.
1: Ook nog.
0: En dat Beyoncé gaat optreden.
1: Wow.
0: In Londen. En wij zitten hier.
1: Ja, is wel zuur, hè, eigenlijk.
0: Ja, en we waren nog even aan het kijken. En ik wil geen reclame maken, dus dat doen we ook niet. Maar er zijn nog tickets vanaf £180.
1: Dat is best te doen, vind
0: dus
1: ik. Ik dacht echt dat het veel duurder zou zijn.
0: Maar je hebt wel een hotel nodig. En je moet er nog komen.
1: Dat
0: je moet er
1: naartoe
0: vliegen, rijden, treinen.
1: Ja. Dus uiteindelijk, hoeveel ben je kwijt?
0: Ja, dus ik denk inderdaad, de 800 zal het wel worden in ieder geval.
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: 1000 euro, ja.
0: Ja. Goed, terug naar het weer, want wij blijven gewoon hier. Hoe is het met het weer?
1: Het weer in het westen, buien. Het is een graad of 16 en later vandaag wisselvallig met buien. Bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
0: 19 tot 21. Ik las dat de hele week is gewoon afwisseling van regen en zon.
1: Regen, ja. Het is, we gaan echt zo langzaam richting die herfst. Want het is wel, ik vind het wel mooi hoe het wordt ingeleid. We gaan niet gelijk bam erin.
0: Ja.
1: Het is langzaam.
0: Even
1: daar kan
0: wennen
1: ik mijn leven
0: aan de regen. Hier, een klein beetje regen.
1: Vind ik fijn.
0: Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Nou, oké, noemen we even de zon.
1: Precies.
0: Ja, ja,
1: precies.
0: Ja.
1: Dat is, ik vind dat fijn.
0: Het is een beetje zoals die dokter die zegt van, ik doe de naald er voorzichtig in. En niet gewoon bam, die naald in je arm.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: All right. Dit is de morning show. Goedemorgen. Het is alweer 3 over half 8. En je hoort Angie Stone met Life Story.

0: tijd voor een wake-up call.
1: Wake-up call.
2: Deze week staat heel Nederland extra stil bij de impact van kanker. De Week tegen Kanker gaat vandaag officieel van start met op het Amstelveld in Amsterdam de opening.
0: Het is een week waarin niet alleen aandacht is voor de ziekte zelf, maar ook voor de mensen die ermee te maken krijgen. Bij de opening is Jurgen Rijman aanwezig. Jurgen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Cuba. Hoe is het met je? Hey, goed. Sarah.
2: Dag, Jurgen.
0: How you doing?
3: Hoe gaat ie? I'm doing fine, man. Yeah.
0: En al langer betrokken bij KWF?
3: Al een tijdje. Ja. Ik heb wel vaker op de bres gesprongen voor KWF. Ik vind het ook een van de belangrijkste stichtingen in Nederland. Dus ja, het is evident dat je daarbij betrokken bent.
0: Ja, waarom extra belangrijk voor jou?
3: Ik heb mijn vader verloren aan kanker. En als je nu nagaat dat er een tijd heeft waar 1 op de 2 Nederlanders kanker krijgt. Er ongeveer 600 kinderen per jaar kanker krijgen. 135.000 mensen in het geheel. Daarvan zijn iets van 62.000 vrouwen en 72.000 mannen. Ja, het kan ons allemaal raken, Cuba. Dus ik vind het, het KWF een stichting is die door heel Nederland ondersteund moet worden.
0: Ja, ik heb ook mijn moeder verloren aan kanker. Het is echt een nare ziekte, daar hebben we allemaal mee te maken.
2: Ja,
3: Eén op de 2 Nederlanders krijgt het, hè. 1 op de 2. Het is dus, het is onvermijdelijk dat je iemand kent die slachtoffer is geworden van deze ziekte.
2: Ja, en als je zo'n opening van de Week tegen kanker meemaakt, wat raakt je dan het meest?
3: Nou, ik kijk vooral, je weet, Sarah, je kent me, ik hou van de positieve dingen in het leven. En als ik dan kijk naar de resultaten die KWF bereikt heeft. In 1949, bij de oprichting van KWF, was de overlevingskans ongeveer 25%. Als je nagaat dat we nu op 71% zitten. Dan is in het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd. Als je kijkt hoe ver we zijn met research nu, hoeveel soorten kanker goed te genezen zijn, de overlevingskans, zei ik net al. Dat zijn de dingen die mij vooral aanspreken. En ik zie ook vaak gezinnen die geraakt zijn door kanker. Zeker tijdens deze week komen heel wat mensen op de bres die persoonlijk mee te maken hebben gehad. Mm-hmm. Ja, en je ziet de impact gewoon van deze ziekte, maar ook van wat de research is. Mm-hmm. En dat is wat me deze, in het begin van zo'n week, vooral van zo'n week van de collector, vooral ook motiveert om daaraan mee te doen. Om Nederland te helpen bewust te maken van jongens, we moeten het met z'n allen. Met z'n allen moeten we hier iets aan doen.
0: Je ziet vooral in zo'n week als deze ook heel veel mooie initiatieven. Mensen die zich inzetten om geld in te zamelen. Zich daar sterk voor maken. Wat voor mooie dingen heb je al gezien in de afgelopen jaren?
3: Oh, wat heb je niet gezien? Het zijn meestal de kleine dingen vooral. Kinderen die kleine inzamelingsacties doen. Die in de buurt iets doen om geld op te halen. Maar je hebt ook de grotere, de verenigingen die dingen organiseren. Festival of dagen organiseren waarbij ze geld collecteren. En met mooie bedragen komen. Er zijn zoveel initiatieven. It is like asking me which of my children I love more. ik vind elke actie die wordt ondernomen, vind ik een actie die raakt. Vind ik een actie die belangrijk is. En vind ik een actie die te waarderen is.
2: Ja, het is heel mooi om te horen. En inspirerend ook dat u zich zo ervoor inzet ook. En wat hoopt u dat mensen na zo'n week meenemen?
3: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Dat we met z'n allen er iets aan kunnen doen. En ik hoop ook vooral dat mensen meenemen dat de impact van deze ziekte, ook al heb jij het niet gehad, maar dat het heel heavy is. Cuba en ik hebben het beide meegemaakt. Het blijft je altijd bij. Dus als jij er iets aan kan bijdragen om ervoor te zorgen dat minder mensen deze impact meemaken in hun leven, neem dan vooral mee dat met die 1 euro die je hebt gegeven, je het verschil hebt gemaakt. En dat je het jou ook een beter leven kan geven wanneer het jou overkomt.
2: Ja, dat is een hele mooie boodschap.
0: Jurgen Rijman, je opent zometeen. Hoe ga je dat doen?
3: We zijn op het Wilhelminaplein in Amsterdam. En dan hebben we officieel, er is een groot spandoek dat we gaan ondertekenen met z'n allen. En dan gaan we de kick-off doen voor deze week, dit jaar deze week van het KWF.
0: Mooi, en wil je iets doneren, dan kan dat op kwf.nl. In de morningshow zometeen Janet Jackson en dit is Brandy, I Wanna Be Down.

0: Afgelopen vrijdag verscheen het eerste album van haar dochter Sarai. Cold War heet dat album. En Brandy zat in de auto met haar moeder. Dus drie generaties en de dochter. En gingen dus naar die release party vrijdag. Zag er heel schattig uit.
1: That's cute. Ja, mooi man.
0: Ook wel bijzonder hè, dat die dochter is dus 24. Brandy 47. Dus ze zijn al in die fase, zeg maar, dat de volgende generatie muziek uitbrengt.
1: Ja, crazy. Maar wel echt mooi dat ze dat nog kunnen delen, toch? Samen.
0: Ja, super.
1: Dat zij met haar moeder naar haar dochters release party kan.
0: Ja.
1: Dat is echt tof.
0: Ja, ja. Dat je gewoon met drie generaties gewoon het volgende succes viert.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Hoe trots moet je zijn ook. Ik zei net al, je zal maar de dochter zijn van Brandy ook.
0: Wel Nepo Baby, toch? Want alles is een beetje wel gespreid.
1: Ja, ja, ja. Dat is waar. Maar je moet alsnog... Je bent de dochter van, dus je moet het wel brengen.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: dat ook wel. Dus je moet wel kunnen zingen als je de dochter van Brandy bent.
1: Snap je? Het komt gelijk al een soort label wat er aan je wordt vastgeplakt.
0: Als je
1: en dat moet je maar waarmaken.
0: Dan,
1: snap je?
0: Dat is not the same.
1: Nee, dus het is wel. Je moet ook wel het leveren. Maar ja, volgens mij doet ze dat prima.
0: We hadden het net nog even, want we hadden het natuurlijk met Jurgen Rijman over KWF. Hij zet zich in voor KWF kankerbestrijding en opent vandaag de week. Want er is een donatieweek begonnen.
1: Ja.
0: Maar als je niet kan doneren, dan zijn er natuurlijk wel opties ook om te helpen. En die heb jij gevonden.
1: Ja, klopt. Je kan gaan lopen met de collecte. Dus dan meld je je aan als collectant via de KWF-collecte. En dan ga je een paar uur lopen met een collectebord en met de QR-code. En dan kunnen mensen digitaal via hun telefoon doneren. Dat kan ook online. Een online collecte kan je een persoonlijke pagina opstarten, zodat mensen kunnen doneren. Of je kan hand- en spandiensten hiervoor aanmelden. En dan word je een KWFC-supporter. En dan help je bij lokale evenementen. En dan kan je dus toch, zonder dat je financieel kan doneren, kan je wel bijdragen aan mensen die dat wel zouden kunnen. Of aan de KWF.
0: Ja, wat natuurlijk net zoveel waard is, of misschien wel meer ook. Want
1: zeker.
0: Tijd is ook een hoop waard.
1: Zeker, en het moet toch gebeuren. Hè? Dus als je dan langs kan gaan, langs de deuren, voor mensen die dat dus wel kunnen doen, dan heb je toch je steentje bijgedragen.
0: En je daarvoor aanmelden kan dus ook via die website kwf.nl. Straks in de morningshow nieuws over Bone Thugs en Harmony. En dit is Janet Jackson, nog net voor de headlines van 8 uur. Dit is All For You.

0: and soul. Blend. 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara. Cuba.
4: En Sarah Jane. En je luistert naar de Morning Show. Zometeen Mario met Just a Friend. Maar nu ga je luisteren naar Ultimate Chaos met Casanova.

0: Ja, wat een verhaal. Hè. Oorspronkelijk was hij door Usher opgenomen. En Usher was zelfs al aan het oefenen voor de videoclip. Maar uiteindelijk is het niet op zijn album beland. En zo belandde de track bij Mario.
1: Echt?
0: Just a Friend 2002.
1: Dit wist ik niet eens.
0: Ja. Maar het is toch een gek verhaal. Er is gewoon een versie met Usher opgenomen.
1: Nee, joh.
0: Ja, ja, echt waar.
1: Echt?
0: Ja, die kan je gewoon vinden op YouTube.
1: Oh my god. We
0: gaan jullie straks een stukje laten horen.
1: Ja. Well, look that you're the baby. Ooh, yeah.
0: It is the morning show. Make you up and feel. And Sarah Jane.

0: maandag 31 augustus om precies te zijn. En dit is ook de maandag waarop iedereen weer naar school gaat. In het midden van het land zijn de zomervakanties ook voorbij. De colleges beginnen ook, de studenten gaan aan de slag. En iedereen is weer terug van vakantie. Dus er wordt een beetje druk te verwachten op de weg. Dus hou rekening met files, met name morgen en donderdag. Dat noemen ze de Mido. En er wordt dus, we zeiden het eerder in de show al, er wordt dus sommige bedrijven...
1: Dido.
0: Oh ja, je hebt gelijk. Kom, Mido. Oh, dat komt van de middagborrel. Dido, goed opgelet. Sarah Jane. Er wordt door sommige bedrijven gestimuleerd om niet op dinsdag en donderdag naar je werk te komen.
1: Ja.
0: En de Belastingdienst heeft dus yogalessen en borrels georganiseerd, zodat je dan maar op woensdag en vrijdag naar je werk komt.
1: Ja, precies. Je wilt eigenlijk gewoon helemaal niet naar het werk. Maar oké, het is een leuk initiatief, denk ik.
0: Toch?
1: Voor de mensen die zoiets hebben van, nou, ik ga er gebruik van maken, want het wordt gefaciliteerd door het werk.
0: Gratis yoga.
1: Gratis yoga en gratis drank.
0: Ja, heb je wel eens geyogaat eigenlijk?
1: Ja.
0: En vind je dat wat? Past dat bij je?
1: Ik vind het wat. Of het bij me past, ik weet niet. Maar het is wel, ik word er wel echt heel zen van. Dus het is wel echt de moeite waard. Alleen, je moet... Iets leniger zijn dan
0: lenig
1: ik ben.
0: Zijn, hè? Ja. Ik kon het dus ook niet. Ik heb één lesje gehad.
1: Ja, het is... je moet er even in investeren in je lichaam.
0: Vaker doen dan.
1: Ja.
0: Maar het voelde wel lekker.
1: Het voelde wel lekker. Ik was wel echt heel relaxed daarna. En ik had ook wel spierpijn. Maar vooral heel relaxed. Dus het is wel goed. Maar ik doe meer mediteren dan. Dus dat is minder met mijn lichaam en meer met mijn geest.
0: Ja. En dat gaat je goed af?
1: Dat gaat me redelijk goed af.
0: Doe je dat vaak?
1: Ja. Nu heel vaak, omdat ik heel veel moeite heb met slapen. Dus dan doe ik slaapmeditatie, probeer ik dan te doen. Maar het helpt heel erg om mijn... Gaat heel veel om in mijn brein. Dus om het allemaal rustig te krijgen, helpt meditatie mij heel erg.
0: Maar je doet ook zoveel, Sarah Jane. Je bent op tv te zien.
1: Ja, ik doe heel veel. Dus soms moet ik dat even uitzetten. Allemaal.
0: In de theaters, verschillende shows. Ik snap niet, hoe kan je al die teksten onthouden?
1: Zo, dat is even een ding hoor, teksten. Ja. Dat is echt een ding. Vooral als het nieuwe teksten zijn. Dat duurt echt even voordat het allemaal in mijn hoofd is gestampt.
0: Is er een schermpje of is er iets, een oortje, iemand die kan helpen herinneren?
1: Nee, in theaterland niet.
0: Okay.
1: Tuurlijk wel bij grotere shows, dan heb je een autocue. Maar in theaterland is het gewoon allemaal raw en uncut. En dan moet je het gewoon zelf doen.
0: Wauw, wat goed ben je ook dan in alles wat je doet. We gaan naar de Crossroads van Bone Thugs and Harmony. Staat voor je klaar. En meestal hebben we het dan over de Fimine, Shimine, Dimine teksten. En hoe je het meezingt. Maar het gaat natuurlijk ook ergens over. Crazy Bone was bij Vlad TV en legde even uit waar Crossroads over gaat.
2: Like a lot of people we knew started dying. Like my cousin was killed. Lazy Bone lost his son. You know, the Easy passed away. So we was like, yo, man, we catching it from all sides. It's crazy. It was just a dedication song for them. We wasn't going in like, this about to be the next anthem. You know what I'm saying? Like, that was not the intentions at all. We was doing that like from the heart. That was a dedication to our dead loved ones. And like, you know what I'm saying? It just touched everybody and reached everybody the way it did.

0: De Rotterdamse Lavils met Excited op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. We wilden even een podcast met je bespreken, want Sarah Jane is jubelend over de podcast Schuilen in Schoonheid. Ja. Wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat is dus een podcast van Matthijs van Nieuwkerken. Dat is de voormalige host van, hoe heet het programma?
0: De Wereld Draait Door.
1: En Matthijs Draait Door. En die heeft dus een podcast en die heet Schuilen in Schoonheid. En daarin nodigt hij mensen uit die heftige dingen hebben meegemaakt of die door moeilijke tijden heen zijn gegaan. En die vraagt ze dan, wat heeft in deze tijd of in deze periode jouw comfort gegeven? Of waar kon je je in schuilen?
0: Ja.
1: En wat gaf je dus die schoonheid dan op dat moment? En Astrid Holleder is de eerste gast. En die vertelt, nou ja, Astrid Holleder, dat is de zus van Willem Holleder. Willem Holleder is een van de grootste criminelen uit Amsterdam. En zij heeft dus altijd in gevangen geleefd. Dus ze moest onderduiken. En dat doet ze nog steeds.
0: Vanwege haar broer.
1: En zij heeft tegen hem getuigd, heeft ze tegen hem. En allemaal vervelende dingen. Maar zij vertelt dus nu dat ze dat nog steeds, ze moet nog steeds schuilen. Maar zij vindt dus comfort in exters. Die vogels.
2: Die exters betekenen elke ochtend een theater voor mijn deur. Dus elke ochtend een voorstelling. Kijk, ik had er in de eerste instantie had ik er twee.
3: Mooi
2: hè?
3: Verhaal dit, ja.
2: Had ik er
3: twee exters?
2: Ik had er eerst twee.
3: Ja.
2: En die werden dikker en dikker en dikker en dikker. En op een gegeven moment was het niet meer dat ze heel... Ze kunnen namelijk heel sierlijk vliegen. En dan landen ze. Maar op een gegeven moment was het echt...
3: Boom.
2: Boom. Ze gingen bijna door mijn tafel heen, bij wijze van spreken. Zo vet ze waren. Ik had echt obese exters gecreëerd.
0: Waarom raakte dit momentje zo dan?
1: Nou, ik vind het dus heel, heel mooi hoe zij... Ze gaat, het is echt een klein stukje, maar ze vertelt echt... ik denk wel 6-7 minuten lang over die exters... en hoe die exters haar leven eigenlijk kleur geven... en hoe ze praat met die exters... en hoe ze daar helemaal in verdwijnt met haar hondje en die exters... en die, dat hondje is jaloers op die exters. En ze gaat maar door. En ik zat te luisteren en ik dacht, schat... Wat sneu, maar wat mooi eigenlijk. Dat je uit zoiets kleins iets moois kan halen. En dat dat jou de joy geeft in het leven om elke dag weer op te staan. En voor die beestjes te gaan zorgen. En dat zij jou nodig hebben. En dat jij het gevoel hebt dat je ertoe doet door die exters. Ik vond dat heel bijzonder.
0: Ja, ik kan me voorstellen, ja.
1: Ja, omdat zij haar leven is zo donker en zo alleen. Ze is zo op zichzelf. Dat ze dus... door dit soort kleine momenten eigenlijk de touch met reality voelt. En dat ze ziet van, oh ja, dit is wat voor mij het leven inhoudt. Chillen met exters. Ja. Ik vind dat gewoon heel... Dat, ja, soms ga je door dingen heen en dan kan je van dingen heel iets groots maken... en denken, oh, het is zo ellendig. En toen hoorde ik haar praten over exters en toen dacht ik... nou, is het echt zo ellendig allemaal? Het kan veel mooier zijn als je in de kleine dingen dus... de mooie dingen ziet.
0: Je gaat nooit meer op dezelfde manier naar een extra kijken, denk ik dan.
1: Ik ook. Dat.
0: Toch?
1: Ja, letterlijk.
0: Je hebt het gehoord. Ik heb dus ooit familie uit het buitenland over gehad. Uit Latijns-Amerika. En die vonden de extras mooi.
1: Echt?
0: Ja, en dan sta je er ook bij stil dat... wij vinden natuurlijk vogels daar mooi.
1: Ja.
0: Dat best wel mooie vogels zijn, zoals zwart-wit. En ze kunnen ook leuke geluidjes maken.
1: Ja, dat blijkt. Ik ben niet zo van de vogels, dus ik... let daar totaal niet op. Maar dat ga ik
0: jij
1: niet...
0: loopt er doorheen. Ga weg.
1: Ja,
0: ga van mijn balkon. Poep mijn tafel niet onder.
1: Dat, echt. Ja. Ik vind ze lief en aardig en leuk, maar niet in mijn buurt. Maar zij wel. Dus ja, ik ga nu inderdaad ook anders kijken naar exters.

0: was wel een mooi concert in de Avonds Live. Jodeci, Come and Talk to Me op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. En tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden.
0: We hebben jou laatst gebeld over Beyoncé. Want die is vrijdag jarig, wordt 45. Welke plaat had je ook alweer gezegd dat je favoriet was?
2: Ja, mijn favoriet, dat heb ik niet gezegd, denk ik. Maar een van de... Brown Skin Girl.
0: Brown Skin Girl hebben we gedraaid toen.
2: Heb ik toen gekozen. Maar ik kon niet kiezen, hoor. Dat is zoveel goede... Ja, ik kon niet kiezen, maar op dat moment voelde ik Brown Skin Girl. Maar vandaag is het weer een ander en morgen is het ook weer een ander. Ze heeft gewoon te veel goede dingen gemaakt.
0: We gaan zo meteen bellen met een collega van je. Zangeres Rafaela Patten is natuurlijk ook zangeres van Child of Destiny. Mm-hmm. Een groep die covers doet van Destiny's Child. En zij gaat ons zo vertellen wat haar favoriet is. Of welke plaat we voor haar mogen draaien. Want wie weet heeft ze ook geen favoriet. Toch?
2: Ja.
0: Het is ook moeilijk.
2: Het is heel moeilijk. Eén favoriet noemen is echt moeilijk.
0: Lange carrière al. Ja. En is inderdaad. En dan kan je ook zeggen van ja, wil je dan een country liedje horen?
2: Precies,
0: wil
2: je R&B? Kan alles kiezen.
0: Moet
2: je
0: het slow, al tempo?
2: Ja. Moet het pop, moet het rock, moet het... Wat wil je? Ze heeft alles gedaan. En ik zou dan zeggen een top 3. Ik kan een top 3 noemen.
0: Oh ja. Ja. Ja, kan je een top 3 noemen nu? Want op de website npoblend.nl kunnen mensen tracks invoeren. Want we gaan een Beyoncé top 50 doen.
2: Zullen we afspreken dat ik het ook daarin ga invullen?
0: Okay.
2: Want ik kan nu niet kiezen.
0: Dus niet nu, maar je gaat het invullen. npoblend.nl voor jouw favoriete Beyoncé tracks. En we gaan er dus zometeen eentje draaien. De favoriet van Rafaela Patten. Nu Nelly met Haar en Heer.

0: Morning Show. Vrijdag is een bijzondere dag op NPO Blend, want Beyoncé is dan jarig. Die wordt 45.
1: Het beste van Beyoncé bij Blend.
2: Ja, en dat doen we natuurlijk met de Beyoncé Top 50. Op npoblend.nl kun je jouw favoriete Beyoncé-track doorgeven en wie weet staat jouw keuze straks wel op nummer 1. En om je alvast een handje te helpen, bellen wij in aanloop naar deze lijst met de grootste Beyoncé-fans. En vandaag is dat niemand minder dan Rafaella Payton, de zangeres van Child of Destiny. En zij kent Beyoncé als geen ander. Dus, Rafaella, good morning!
3: Good morning!
2: jij stond afgelopen weekend nog op het podium met Child of Destiny.
3: Yeah.
2: Hoe was dat?
3: Geweldig natuurlijk. We hadden elkaar al een tijdje niet gezien. We hadden even een rustperiode gehad. Mm-hmm. En als je dan weer met zo'n groep getalenteerde mensen op het podium staat, ja, dat is gewoon een feestje.
2: Ja, en dan ook nog eens die muziek natuurlijk.
3: Oh, hou op met me.
2: Nice.
0: Ja, wat maakt Beyoncé voor jou zo bijzonder?
3: Nou, dat gaat wel heel ver terug. Want ik deed Idols 20 jaar geleden.
0: En is het al 20 jaar geleden? Wow.
3: Ja, hou op met me. Ik vond het zo oud. Nee, ik deed dus Idols. En zij was gewoon altijd mijn voorbeeld. En dan kwam dat meer, denk ik, omdat zij heeft gewoon een unieke combinatie van ongeëvenaarde zang. En dan heb ik het meer over live zang. Dat vond ik altijd heel gaaf. Dat ze kon zingen, dansen. En dat ze ook een heel scherp zakelijk inzicht heeft. En dat was gewoon een voorbeeld altijd voor mij.
2: Ja, kan ik me helemaal in vinden. Ik ga je eigenlijk een onmogelijke vraag stellen.
3: Oh.
2: Omdat ja, een moeilijk antwoord. Maar ik ga toch vragen, zeg maar, welke Beyoncé of Destiny's Child track vind jij het leukst om te zingen zelf?
3: Het is ook echt een moeilijke vraag.
2: Dat
3: ik gelijk. Ik heb namelijk heel veel nummers gezongen van Destiny's Child, maar ook van Beyoncé. Maar ik denk dat mijn all-time favorite toch Brown Eyes is.
2: Oh, dat is wel een tijdje terug alweer.
3: Ja, die is een van haar oudere nummers van haar eerdere albums. En dat komt gewoon omdat ze gewoon daarin zingt over volwassen. Een soort van volwassen vorm van liefde. En op een volwassen manier van iemand houden. Dat als iemand tegen je zegt, ik hou van je, dat die persoon ook echt van je houdt. En dat je daar niet over hoeft te twijfelen. Ja, en dat is, ja, daar hou ik van. Duidelijkheid.
2: Ja. Ja, ik ook. Ik hou ook van duidelijkheid.
3: Ja,
2: ik snap helemaal wat je bedoelt.
0: Is Child of Destiny binnenkort weer op het podium te vinden ook?
3: Sorry, ik verstond je vraag niet.
0: Is de groep Child of Destiny, jullie hebben gisteren opgetreden, maar hebben jullie ook aankomende optredens in de agenda staan?
3: Oh ja, want afgelopen zaterdag zijn we dus gestart in het Chassé Theater in Breda. En daar hebben wij, dat was weer onze start van het tweede gedeelte van onze theatertour. Die we vervolgen in het Stadstheater in Zoetermeer op 9 september.
0: Nice.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: Jullie zijn dus op tour, dus mensen kunnen jullie nog vaker zien, toch?
3: Zeker, tot eind november zijn we te zien.
2: Nice. Oké, dan heb ik nog een onmogelijke vraag. Sorry.
3: Oh.
2: maar welk nummer van Beyoncé moet volgens jou dan echt in die top 50 staan? Ga je dan ook voor Brown Eyes?
3: Ja!
2: Ja, dat dacht ik al.
3: Ja, ik vind het zo'n mooi nummer. Het is natuurlijk ook gecoverd door Gordon en Replay op een gegeven moment. En het is toen vertolkt naar het Nederlands. Maar toch blijf ik de versie van Destiny's Child en Beyoncé echt geweldig vinden.
2: Nou, Rafaella, dan speciaal voor jou Brown Eyes van Beyoncé.
3: Thank you!

0: Op deze Guantanamera. En voor de fans van zowel Lauryn Hill als Wyclef. Ze treden woensdag op in Parijs in het Accor Hotels Arena Stadion. En dat is een soort van tribute to the Fugees. Omdat de score, het album The Score, alweer 30 jaar oud is.
1: 30 jaar.
0: Praz zit vast. Dus er zijn er nog twee over. Twee Fugees. Lauryn Hill en Wyclef.
1: Ik ben echt oud, man.
0: Dat heb je met heel veel tunes, toch? Dat je denkt,
1: wow.
0: Uit 1996. Oh, dat is gewoon 30 jaar geleden.
1: Wow, ja, ik dat besef even. Maar ja, Lauryn Hill en Wyclef, ja, wel goats, man.
0: Ja, toch?
1: Ja, heel tof.
0: En Parijs is niet zo heel ver.
1: Nee, is eigenlijk best te doen.
0: Jay-Z staat er over een weekje. Mm-hmm. Ja, even de TGV. Hij heet, geloof ik, anders trouwens, die trein tegenwoordig. Hij heette TGV, toen Eurostar en heeft nu weer een nieuwe naam. Maar de snelle trein naar Parijs, die is te pakken
1: natuurlijk.
0: Die kan
1: je nemen, ja.
0: Hé, we hebben zo meteen je hulp een beetje nodig, want het is alweer bijna tijd voor de Powerpokkel.
1: Oh, dit moest ik meedoen, hè?
0: Ja,
1: ik
0: zullen we nog een keer doen?
1: Ja.
0: Het is bijna tijd voor de Powerpokkel. Dat zijn tracks waar je energie van krijgt. Het kan zomaar zijn dat je weer begint aan je werk of dat je de kids weer naar school moet brengen deze week, want alle vakanties zijn voorbij. Dan kan je wel wat extra power gebruiken en die krijg je dus in de vorm van een track die jij aanvraagt. Mm-hmm. En we hebben een nieuw onderwerp bedacht. Nee, Sarah Jane heeft een nieuw onderwerp bedacht.
1: Ja.
0: Waar moeten ze over gaan?
1: Breakups.
0: Breakups.
1: Breakups.
0: Geen make-ups, maar breakups.
1: Geen make-ups, maar breakups. Of make-ups, maar dan making it up with yourself, I guess. Maar vooral break-up tracks die je weer empoweren om over die break-up heen te komen, I guess. Dus break-ups in alle vormen.
0: Kan je een voorbeeldje noemen voor mensen die inspiratie nodig hebben? Ik denk nu Heartbreak Hotel.
1: Oh ja, dat is een goeie.
0: This is the Heartbreak Hotel.
1: Er zijn zoveel break-up songs. Wow, ik heb hier niet eens over nagedacht.
0: Okay.
1: Ik kom er zo terug.
0: Maar iedereen die luistert kan erover nadenken. En hem doorsturen via de NPO Luister-app. Klik op Lent en klik op berichtje. En laat ons weten welke break-up song we voor jou kunnen draaien als powerpokkel van vandaag. Ja. Ik kan voorstellen dat de mensen nu denken van, oh, deze
1: zo, sowieso.
0: Die is lekker. Draai die eens een keertje op Lent.
1: Iedereen is wel dan een break-up heen gegaan. En heeft toen iets geluisterd wat je door die break-up heeft heen geholpen. Nou, die track, die willen we graag horen.
0: Stuur het door via de NPO Luister-app. Zometeen ook Maxwell met Get to Know Ya. En dit is Victoria Monet met Reach Out.

0: 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara. Cuba.
5: Ja, goedemorgen. Dit is de morningshow met zometeen een grote hit van Maxwell. En nu Tupac met Changes op NPO Blend.

0: met You Prefer Blue Roses. Get to Know You van Maxwell. En dan denk je, wat een moeilijke vrouw is dat. Die wil blauwe rozen. Waar moet je die in godsnaam vandaan halen?
1: The Morning Show.
2: Ik weet het niet. SRJ.
0: Cuba en Sarah Jane in de studio bij NPO Blend. Dit is de Morning Show, 9:10 op je maandagochtend. Alles is weer begonnen, de colleges, de scholen, het werk. We moeten weer aan de slag en daarom denken we dat je vast wat extra energie kan gebruiken.
3: Power pokoe.
0: En die krijg je in de vorm van een power pokoe. Nog een keer, Sarah Jane. Die krijg je in de vorm van een power pokoe. Ja, daar ben je. We hebben een nieuw thema bedacht. Nou, Sarah Jane heeft een nieuw thema bedacht voor de tracks van deze week. En Wat is het thema?
2: Heartbreak.
0: Heartbreak.
2: Heartbreak. En ik weet gewoon dat iedereen kent heartbreak. Op wat voor manier dan ook. Dus er zijn volgens mij heel veel mensen die muziek opzetten tijdens heartbreak. Dus er moeten heel veel tracks zijn die te maken hebben met heartbreak.
0: Ja, moet het erover gaan of moet het je er doorheen helpen?
2: Mag beide. Voor mij op dit moment moet het je vooral er doorheen helpen. Maar het mag ook zijn dat het erover gaat.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Wat komt er allemaal binnen?
2: Een heleboel. Mila, die zei Rihanna, Take a Bow. Vond ik een hele mooie.
0: Dat is een goeie.
2: Om je er doorheen te helpen.
0: Even een buiging maken.
2: Wilma zei Macy Gray featuring Natalie Cole. Finally made me happy when you walked out the door.
0: Oké. Okay.
2: Ook een hele mooie. Sight zei Boyz II Men doing just fine. I'm doing just fine without you. Vind ik ook een hele mooie. Maar Safira, die heeft gewonnen voor mij. Die zei Tems, what you need.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits. Radio, podcast, muziek. Download nu, gratis, NPO Luister-app.

0: Smooth Criminal van Michael Jackson. Ja, hoe is het nu met Annie, hè? Annie, are you okay? Over okay gesproken. Mijn collega Sarah Jane die is helemaal in de ban van een rechtszaak die nu speelt. De Lindsay Clancy.
1: Lindsay Clancy.
0: En dat gaat waarover ook alweer?
1: Ja, nou, zij heeft allegedly haar 3 kinderen vermoord. En daar, de rechtszaak gaat over of zij dus strafrechtelijk veroordeeld moet worden, of dat zij in postnatale traumatische psychose zat toen ze dat deed. Dus dat ze ontoerekening vatbaar wordt verklaard.
0: Want ze heeft wel mental issues.
1: Ze heeft mental issues. Al ook echt een record aan maandenlang gevraagd om hulp. Die hulp kreeg ze maar niet. En nu is dus dit gebeurd.
0: Ja.
1: Maar waarom het zo super interessant is, in eerste instantie hoor je dit en denk je, wat vreselijk, zij heeft dit gedaan.
0: Ja.
1: En dan ga je die rechtszaak volgen en alles wordt vastgelegd, dus je kan alles live meekijken. En dan komen er dingen naar boven in die zaak waarvan je denkt, dit kan zij helemaal niet gedaan hebben.
0: Dit volg je online?
1: Ik volg dit online. Gewoon ja. Op YouTube kan je alles live streamen. En die man, waarmee zij dus getrouwd is,
0: Patrick Clancy.
1: Haar ex-man. Die is echt een soort key witness, maar ook voor mij de dader in dit hele verhaal. Waar je dus achterkomt tijdens zo'n rechtszaak. Omdat er allemaal vragen worden gesteld, allemaal dingen naar boven komen. Waardoor het eigenlijk blijkt dat zij dit helemaal niet gedaan kan hebben. Dus het is super interessant en ik zit hier helemaal in.
0: Dit wordt gewoon een Netflix-documentaire uiteindelijk.
1: 100%.
0: Maar nu is dus de taak aan de jury, dat loopt momenteel.
1: Ja.
0: Om te besluiten of ze wel of niet schuldig is.
1: Klopt. Ze hebben 20 dagen lang hebben ze de rechtszaak gehad. En toen hebben ze al het bewijs moeten presenteren aan die jury.
0: Ja.
1: En nu zijn we dus bij de jury watch, de trial watch. Wat gaat de jury bepalen?
0: Ja.
1: Gaan ze zeggen dat zij schuldig is? En dan moet zij dus gaan zitten in de gevangenis. Gaan ze zeggen dat ze niet schuldig is, maar schuldig door haar ziekte? Beeld, dus ontoerekeningsvatbaar. Ja. En dan moet ze dus ook in een gevangenis, maar dan een psychiatrische inrichting. Of komen ze er niet uit en krijg je een mistrial. En als het een mistrial wordt, daar hoop ik eigenlijk stiekem op. Want dat betekent dat ze opnieuw moeten gaan onderzoeken. En
0: dat
1: is denk ik wat er nodig is.
0: Je
1: voor
0: wil
1: deze
0: meer
1: zaak.
0: Onderzoek.
1: Er moet meer. Er is geen onderzoek
0: want
1: geweest.
0: Want er is een raar verhaal dat zij op een gegeven moment, na die moord op die kinderen, wat natuurlijk super heftig is, by the way.
1: Mm-hmm.
0: Uit een raam is gesprongen.
1: Ja.
0: Ten val is gekomen. Maar ja. Daar zijn allemaal dingen die niet kunnen. Haar temperatuur komt niet overeen met hoe lang ze buiten lag.
1: Klopt.
0: En alles is het verhaal van de man.
1: De
0: ze
1: man
0: heeft zelf geen verhaal. Haar man die heeft alles verteld. En je denkt dan toch, zou die er niet meer mee te maken hebben?
1: Ja, want hij is de bron van alles. Hij is de bron van de doktoren, van de artsen, van de politie, de first responders die daar aanwezig waren. Hij is degene die het verhaal heeft verteld. En zij hebben dat verhaal aangenomen zoals het was. Geen verder onderzoek gedaan. Hij heeft gezegd, zij heeft ze vermoord. Zij is uit het raam gesprongen. En dat is het.
0: En deze moorden vonden plaats in 2023.
1: Ja.
0: 2024 had hij, haar ex-man, alweer iemand nieuws. En die zijn
1: Klopt.
0: Dit jaar getrouwd in april.
1: Klopt. En zij is ook zwanger. Zijn nieuwe vrouw. Dus zij gaan ook een nieuw gezin starten eigenlijk.
0: Los van dat we natuurlijk ook even moeten waarschuwen dat hier echt heftige feiten in worden besproken.
1: Mm-hmm.
0: Hoe kunnen mensen dit volgen?
1: Je kan dit volgen op YouTube. Als je naar Lindsay Clancy zoekt, dan kom je er al heel snel. Maar er is een pagina Law and Crime en daar kan je alles livestreamen.
0: Oké, en we houden je op de hoogte over hoe deze zaak zich vordert. Want de jury moet dus nu met een oordeel komen.
1: Ja.
0: In de een van deze dagen, want ze zijn al sinds vorige week bezig.
1: Klopt, ik denk dat de uitslag vandaag wel komt.
0: Spannend.
1: Dat denk ik.
0: Wat een zaak. Goed, dit is de Morning Show. En ik hoop dat je niet dit soort nare dingen mee naar je werk neemt. Maar het gebeurt natuurlijk wel in de wereld. En we willen het er ook over hebben. En we kijken allemaal naar de crime series op Netflix natuurlijk.
1: Dus dat.
0: Nu The Weeknd met The Morning.

0: Keisha Cole, Missy Elliott en Lil Kim op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: In het westen buien. Het is een graad of 16. En later vandaag wisselvallig met buien. Bewolking en af en toe wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
3: Caribbean Classic.
0: Sarah Jane en Nick staat even te kletsen over de dance moves. Want bij verschillende shows heb jij een choreografie gedaan. Is dat ook wel eens misgegaan?
2: Jazeker.
0: Wat gebeurde er?
2: Ik heb wel een grappig verhaal daarover. Ik heb in de R&B-show gespeeld. De oldschool R&B van John Williams. En wij hadden verschillende blokken. Dus 80s R&B, 90s R&B enzovoort enzovoort. En we hadden ook een foute blok. Dus dat met alleen maar dance classics en grappige nummers. Waar we elkaar een beetje gingen uitdagen en zo. En daar hadden we dus ook allemaal van die foute outfits aan. Echt die 90s color blocking outfits. Maar daarna kwam een blok met En Vogue en allemaal ballad songs. Waar we een hele mooie zwarte nette jurk aan hadden. En ik dacht dus dat wij naar het foute blok gingen. Maar we gingen dus eigenlijk naar het En Vogue blok. Dus ik kwam in mijn color blocking outfit. Of,
0: je had de andere niet
2: terwijl
0: gezien.
2: Iedereen in zijn sophisticated, classy zwarte jurk stond. En daar stond ik dan als clown. ja, mijn choreo wilde ik gaan doen. Maar dat was dus niet dat blok.
0: Oh.
2: Ja, dus dat was heel
0: en
2: lelijk.
0: Toen, gewoon gespeeld.
2: En toen ja, ging ik soort van op een grappige manier, al boogieend, ging ik af. En ja, me omkleden voor het juiste blok.
0: En toen kwam je gewoon in die jurk op.
2: En toen kwam ik in die jurk op en toen ging ik gewoon netjes zitten.
0: Wauw. Ja, we kwamen op de dance move omdat we dachten van, er is zo'n track van Sean Paul waarbij je hoort Roddy Bot, Signa die plane, pass through. Ja. Dat zijn allemaal dance moves.
2: Klopt.
0: En die track van Sean Paul is de Caribbean Classic van vandaag. Die heet Like Glue.
4: Yeah. Feel that chain now. Yeah. Sean Paul. So me go so then.

0: op NPO Blend. Wie is jouw idool, Sarah Jane? Tegen wie kijk je op? Wie wil je ooit nog ontmoeten? Welke zangeres is dat?
1: Ik zei altijd Erykah Badu, maar check, dat is gebeurd.
0: Ja, was het een mooie ontmoeting?
1: Ja, het was een hele mooie ontmoeting. Ik heb haar voorprogramma mogen doen in 2019, wat ze niet veel doet. Dus dat was een hele grote eer. En ik mocht haar daarna dus ook ontmoeten. En ze was echt zo lief, zo humble, zo just one of us, zeg maar. Ja, het was echt heel mooi. Ik heb tranen met tuiten gehuild.
0: Ga je er nu ook weer zien? Want ze komt naar Carré.
1: Ik ga er zeker zien. Ja, ik ga naar Carré. Ik ga kijken. Ik ben heel benieuwd, want het is een soort ander concept ook. Jill Scott in diezelfde week in AFAS.
0: Ja, AFAS Live.
1: Ja, in AFAS Live.
0: Ja, dus een mooie week
1: Die week
0: liefhebbers
1: is,
0: van New Soul.
1: Ja, een voor mij een iconic week. Want dan ga ik twee van mijn grote idolen ontmoeten.
0: Over Jill Scott gesproken. Haar grote idool is en was Aretha Franklin. En dit is wat er toen gebeurde toen ze Aretha Franklin eigenlijk voor het eerst ontmoette.
2: At the time, yes. And I went to the corner and I got those hot dogs. Mm. And I brought them back. And I, you know, just waited. I don't even think she ate them.
3: What did that teach you?
2: Well, I would one say be nicer to people, but
0: ja, om het even samen te vatten wat hier gebeurde, was Aretha Franklin vroeg haar om twee hotdogs voor haar te halen met mosterd. En Jill Scott is dus die hotdogs gaan halen. Zo van, je bent mijn idool en als dat is wat je van me vraagt.
1: Oh my god.
0: En dan vraagt die vrouw in de podcast, die vraagt dan aan haar van, ja, wat heb je daarvan geleerd? Ja, eigenlijk dat je nog even je strepen moet verdienen.
1: Ja. Ik weet het niet. Maar het is eigenlijk best wel disrespectful, toch? Als je dat doet. Random aan iemand vragen, kan jij even twee hotdogs voor me halen? Ja. Dat is niet heel aardig.
0: Dus komt iemand naar je toe?
1: Ja, ik ben wel echt benieuwd hoe dat ging. Want zij dacht natuurlijk, tenminste, als ik even het op mezelf zou moeten betrekken en zou bedenken, oh my god, daar loopt iemand of daar staat iemand die ik geweldig vind, dan ben je moed aan het verzamelen om dat tegen diegene te gaan zeggen.
0: Ja.
1: Wetende ook, als artiest zijnde, dat dat een ding is. Dus je probeert dat zo humble mogelijk te doen. Dus je moet je daar even op mentaal op voorbereiden. En dan ben je ready om die vraag te stellen. En dan krijg je, oh ja, kan je even twee hotdogs voor me halen? Dat is best wel...
0: Maar je ziet ook veel filmpjes met artiesten. Ik zag gisteren nog een filmpje van iemand die had Lauryn Hill ontmoet op een vliegveld. En toen kwam Lauryn Hill echt even de camera inlopen. En die zei, hey, ze moest wel weer door. Maar je hebt ook veel mensen die gewoon op een leuke manier een ervaring hebben gehad met hun idool.
1: Ja, ik heb die... Ik heb beide kanten gezien. Ik heb ook een hele nare ervaring gehad met Ledisi. Ledisi, de zangeres.
0: Wat dan?
1: Ik vond haar geweldig.
0: Ja.
1: En ik was verrast omdat mijn vrienden om mij heen wisten hoe geweldig ik haar vond. Toen was ze nog niet zo groot. En toen stond ze in de kleine zaal van Paradiso. En daar hadden ze kaartjes voor mij gekocht. En ik ben daarheen geweest. Geweldig. Helemaal geïnspireerd. Stond voorin met mijn ogen en mijn mond wijd open. Hoe geweldig ik het vond. En toen ging ik met de tram naar huis op het Leidseplein. En toen liepen haar backing vocals liepen langs. En toen dacht ik, oh tof, dan kan ik tegen hun zeggen hoe goed ik het vond. Maar ik had nog niet gezien dat Ledisi daar zelf ook achter liep. Dus ik naar die backing vocals. Thank you so much for the show. I really enjoyed it. You inspire me, bla bla bla bla. En zij heel aardig, die backing vocals. Thank you, et cetera. En toen besefte ik me
0: dat zij daarachter liep.
1: En ik, oh, wow, thank you so much. You inspire me. You're such a great artist. Thank you so much for the show. En zei, yeah, thank you. Let's go, guys.
0: Wow.
1: En my world was crushed. Ze was so rude.
0: Ja.
1: Ja, echt niet nice. Ik heb toen ook echt een soort blok op haar gezet. Haar muziek. Ik wilde gewoon even niet naar haar luisteren.
0: Een kaartje in het gezicht gegooid.
1: Ja, ik vond het echt erg.
0: Want nooit meer.
1: Stel, het was mijn dying wish om jou te ontmoeten. En dan ga je zo met me om. En dan ben ik morgen dood. En dan ga ik zo... Dit is mijn herinnering dan aan jou. Dat wil je niet. Dus ik als artiest heb dus me voorgenomen sinds dat moment om altijd, hoe zwaar ik het ook heb, hoe kut ik me ook voel, om altijd heel even een praatje te maken met iemand die daar behoefte aan heeft. Al is het heel kort, maar altijd wel even respectvol en liefdevol bedanken voor...
0: Oh my god, Sarah Jane! Dan zeg je, hey, hoe is het? Ik moet nu eigenlijk eten, maar dan skip ik het eten wel eventjes. Want jij bent er en ik ben dankbaar dat ik fans heb.
1: Ja, that's shade. Maar ja, wel, ik zou wel op een liefdevolle manier zeggen: dankjewel, ik waardeer het heel erg, ik ga nu weer verder, maar we kunnen even een foto maken en dan gaan we door. Maar iets, ik heb in elk geval ervan geleerd dat je altijd even tijd moet maken voor de mensen, want je weet niet wat het voor iemand betekent.
0: Om terug te komen op Jill Scott, welke track van Jill Scott wil je horen?
1: The Real Thing. En ik vind dat dit aansluit op dit onderwerp.

0: oktober is het te vinden in de AFAS Live. Deze Jill Scott die je hoorde met The Real Thing. Verzoekje van Sarah Jane die hier in de studio is. En hopelijk snel weer komt vergezellen.
1: Ja.
0: Komt co-hosten. Want ja, ik vind het altijd super gezellig als je er bent.
1: Ik vind het ook heel gezellig. Ik hou van Jasmine en van Veronica. Maar ik vind het ook heel leuk om hier zelf te zitten.
0: Ja. Ja. Kom snel weer invallen.
2: Jou nog meer van hun afwezigheid.
1: Nee, niet zo. Ik vind het heel leuk. Ik moet het goed zeggen. Ik luister altijd. En ik vind het heel fijn om naar ze te luisteren. Maar ik vind het ook leuk om het zelf te doen.
2: Je blendt ook helemaal in met gewoon een meubilair hier. Je zit zo comfortabel op die stoel.
1: Ik heb helemaal mijn eigen station.
2: Je hebt echt inderdaad een waterfles waar je ook gewoon... Ja, krankzinnig. Waar je echt weken mee vooruit kan. Dus nee, het ziet er goed uit.
1: Dank je. Ik voel me ook helemaal lekker.
2: Lekker.
0: Je hoort ook de stem van Jamie van Jamie's Jams. Die neemt het stokje zo meteen over. Je hoort hem tussen 10 en 1. Jamie is altijd op zoek naar de tracks van een bepaalde artiest. Maar op maandag wil hij dan nooit vertellen wie dat is.
1: Oeh, spannend.
2: Het gaat om een zangeres die meegaat sinds de jaren 90. Eind jaren 90 leerden we haar kennen. Zij heeft ook nog een soort koksopleiding gedaan. De kenners weten dan om wie het gaat. En we hebben het eigenlijk best wel veel over haar gehad de afgelopen week.
0: Ze komt uit Amerika?
2: Jazeker, omdat zij op het Nederlands festival te vinden was.
0: Aha.
2: Heb ik echt wel genoeg hintjes gegeven, meer dan normaal.
0: Houdt ze van de dingen die te koop zijn bij de Mackie?
2: Ja, onder andere, ja zeker.
1: Jij weet het al.
0: Dan denk ik dat ik het weet.
2: Jij weet het nog niet.
1: Ik weet het nog niet.
0: Okay. Amerikaanse zangeres die een koksopleiding heeft gedaan... Ja. Die laatst op een groot Nederlands festival heeft gestaan.
1: Ik weet het echt niet. Ik voel me heel dom.
2: Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is een goede reden om lekker te blijven luisteren, toch?
1: Dat ga ik sowieso doen.
0: En ze houdt van dingen die je kan halen bij de Mackie.
2: Of bij een andere snackbar. Gewoon lekker. Zo even zo
1: nee.
2: Na zo'n
0: even
2: maaltijd.
0: Door. Het ziet er een beetje uit zoals jouw watercup. Zit ook een rietje in? Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, oké, maar dat is hartstikke goed. Want dit zijn de clues om zo meteen te luisteren.
2: En ze heeft een hit gescoord, maar waarmee ze gewoon schreeuwt in het refrein.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Ze haat je. Ze haat
1: je. Oh ja, oh wel. Oké. Ik ben er.
2: Ja, je bent er.
1: Ja, ik ben er.
2: Oké, nou, dus haar 5 meest iconische tracks zoeken we straks. En als je denkt, ja, ik weet het nog steeds niet, lekker blijven hangen.
0: Dat en meer zo meteen in Jamie's Jams. Sarah Jane, ga je iets leuks doen vandaag?
1: Sorry. Ik ben even aan het beseffen hoe dom ik ben. Ik ga...
0: een milkshake halen.
1: Inspreken.
0: Oh, ja. Inspreken.
1: Ja, ik doe dat ook. Stemmetjes inspreken.
0: Voor
1: dus
0: tekenfilms.
1: Dat ga ik voor tekenfilms. Dat ga ik vandaag doen. En ik ga weer verder kijken naar die Lindsay Clancy zaak.
0: Ja. Want... welke tekenfilm spreek je in vandaag?
1: Dat weet ik nog niet. Dat weet je pas als je daar komt.
0: Oh, echt?
1: Ja.
2: Moet je dan niet de hele dag al een beetje inleven?
1: Nee,
2: in
1: want dat kan ik.
0: Vandaag ben je Pikachu.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja,
1: zomaar ineens.
0: Je doet echt hele coole
1: dingen. Nee, ik doe inderdaad. Gabby's Poppenhuis doe ik. Dat is een hele bekende. Ik doe Barbie. Ik ben de zwarte Barbie in de Netflix-serie.
2: What?
1: Ik ben Thelma de Eenhoorn op de Netflix, in de next Netflix-film. Dus ja, heel veel verschillende dingen.
0: Super cool.
1: En oh ja, ik ben ook Nijntje, de winkelverkoopster. Waar Nijntje altijd boodschappen en zo gaan doen. Die winkelverkoopster ben ik ook. Barbara heet zij. En zij
0: praat
1: heel kalmerend. Hallo Nijntje, wat leuk dat je er weer bent.
2: Oh, wat heerlijk dit.
1: Ja, ze praat heel... Ze is heel ja,
2: doe je
1: is heel
2: ook luisterboeken?
1: Leuk. Nee, nog niet.
2: ASMR
1: maar ik meld me aan bij deze.
2: Oké, open sollicitatie.
0: Want ze doet toch niet genoeg verschillende dingen?
2: Nee, maar ja.
0: Op tv, in de theaters.
1: Ja, we moeten bezig blijven.
0: In je tekenfilms.
2: Beetje radio maken.
1: Nee.
2: Krankzinnig.
0: Sarah Jane, ook heel veel succes vandaag. En als je nu luistert, ook een hele fijne maandag. En we hebben deze nog voor je voor het nieuws van 10 uur. Cut up van Usher. Prankster.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie's Jams brengt je goed nieuws voor de liefhebbers van Jay-Z, Yoach Shalamar, Foxy Brown en de grande opening nu door Mr. John Legend.

Nog 2,5 week en dan kun je op HBO Max naar... of HBO Max, dat is net hoe international je bent aangelegd natuurlijk. Maar daar kun je naar de nieuwe docuserie van Jay-Z gaan kijken. En waar die serie dan over gaat, ja, dat is een goede vraag. Het gaat echt over zijn leven en vooral over zijn teksten. Hij neemt je mee langs 8 projecten, 8 albums... en vertelt hoe die tracks tot de stand zijn gekomen. En even een kleine spoiler, ja, vaak door pijn... Ja. Toch een vervelende emotie waar je wel heel veel aan hebt... als je daar iets moois uit kunt halen natuurlijk. Jay-Z in 8 vanaf 18 september dus op HBO Max. Maximal. En je hoorde hem samen met Foxy Brown aan het begin van een nieuwe editie... Jamie's Jams, I'll Be...

laatste dag van augustus. Morgen is het 1 september. Zomervakantie is voorbij. Ik hoop dat je wat mooie herinneringen hebt kunnen maken. Misschien lekker in de zon gezeten, cocktailtje erbij, weet je wel. Ja, dat snap ik hoor. Maar cocktails zijn echt die sluipmoordenaars voor je dieet. Een avondje aan de pina colada's. Laten we zeggen, 3 stuks. Hoeveel calorieën denk je dat je daarmee naar binnen gooit? Het antwoord is 1200. Hé, dat is krankzinnig, hè? Sorry voor deze confrontatie op je maandagochtend. Gelukkig zijn er ook cocktails waar je calorieën van verbrandt als je in de gelegenheid bent om een klein dansje te doen, tenminste. Zoals deze cocktail van Postman, nu hier in James Jams.

Vrijdag is het zover, hè? De 45e verjaardag van Beyoncé. Gaan we vieren hier bij Blends met de Beyoncé Top 50. Welke track denk je dat er op 1 gaat staan? Nou, je mag een gokje wagen in de NPO luisteren. Misschien kunnen we even een

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Boomt.
1: Jamie. Oh, je werkt lekkerder met Jamie's Jams onderweg naar de eerste lunch van de week. Het is Dave en Burna Boy zometeen met Location. De Black Eyed Peas en eerst het fenomeen. Dit is LL Cool J.

Heb je de NPO Luister-app op je telefoon staan? Daarmee kun je altijd en overal naar Blend luisteren. En ook shows terugluisteren, fragmenten vinden, het laatste nieuws. En dus ook berichten naar de studio toesturen. Davina die laat weten, banger op de maandag, Jamie. Ja, dat was deze van Dave & Burna Boy. Location, dit is de plek waar je moet zijn inderdaad. Op je maandagochtend, 11:15. En komende vrijdag gaan we het doen. Vanaf 12:00 's middags tot 4:00. 4 uur lang. Het beste uit het muzikale oeuvre van Beyoncé. Queen Bee viert dan haar 45ste verjaardag. Gaan we meevieren. Heb je al gestemd? Dat kan nog heel even, hè. Tot donderdag via mpoblend.nl. Minimaal 3, maximaal 10 tracks. Mag uiteraard ook van Destiny's Child zijn. We gaan echt een beetje door haar leven heen. Maar ja, het is een onmogelijke vraag misschien. Wat is nou de beste track die Beyoncé ooit gemaakt heeft? Het is een beetje afhankelijk van ja, welke generatie je zit, waar je mee bent opgegroeid, wat je belangrijk vond, hoe lang je al fan bent van haar. Ja, het gaat alle kanten op. En dat vind ik leuk om te zien dat Keisha komt met een track waarvan ik dacht, ja, die kunnen we volgens mij prima overslaan, maar nee, als ik dan Keisha haar bericht lees, dan denk ik, nee, ja, misschien heeft ze toch wel gelijk. Zij zegt namelijk, ik hoop dat Work It Out hoog in de lijst komt. Ik heb erop gestemd omdat het een van haar eerste liedjes was. Ja, inderdaad, ja, dat was begin Zero's, hè, 2002. Ik vind het een goeie, hoor. Heb je hem doorgegeven?

Jam. Je luistert Blend, Drake en Joe, hoor je zometeen. Ja, en wat hebben de Jappes It, SBMG, Buitenwesten en Jiggy J met elkaar gemeen? Ja, het zijn natuurlijk allemaal grote namen of formaties uit de Nederlandse hip-hop scene die afgelopen jaren eigenlijk wat stiller zijn geweest als het gaat om nieuwe muziek uitbrengen. Maar al die namen die je net hoorde, die zijn in 2026 weer helemaal terug met nieuwe muziek of met een aankondiging van een nieuwe show. Buitenwesten bijvoorbeeld, hè, dat is het collectief met onder andere Rico en Styx, Typhoon en Duvel Duvel. Die staan op 7 november in de Gashouder in Amsterdam. Ja, en ook Jiggy J, die heeft voor het eerst in jaren weer nieuwe muziek uitgebracht. Daar had hij het al een tijdje over, hè, echt een paar jaar, dat er op een dag echt wel nog een nieuw album gaat komen. Maar deze man was zo druk met zijn leven als platenbaas dat hij zich vooral met andere artiesten bezig hield de afgelopen tijd. Maar deze zomer is het dan eindelijk daar, het nieuwe geluid van Jiggy J. Nog geen nieuw album, maar wel een soort voorproefje misschien. Die heet Upside

Even lekker, de eerste lunch van de week komt eraan. En die ga je ook vieren met de muziek van NPO Blend. Het zijn de hits waar je mee op bent gegroeid. Van Mariah Carey bijvoorbeeld, Stay the Night krijg je zo meteen. En Angie Stone, Every Day, alleen hier in Jamie's Jam.

huis van de classic R&B, hip-hop en soul. You're the Stay the Night. Vorige week zijn we op zoek gegaan naar de 5 meest iconische tracks uit het muzikale oeuvre van X-Tins. Mocht je dat gemist hebben, even een kleine round-up zometeen. Maak ik ook gelijk de artiest die deze week centraal staat in Blend Essentials bekend. Nu, Kivian.

0: 4 op NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan is het maandagmiddag. Eet smakelijk als je gaat lunchen. Wij verzorgen de muziek voor je. Craig David, Hot Stuff komt eraan. En hier is Destiny's Child en Bugaboo.

Ja, dat is helemaal duidelijk. En iedere middag gaan we op zoek naar 5 tracks van een bepaalde artiest of een bepaald duo of een bepaalde groep die zo iconisch zijn dat eigenlijk iedereen ze een keer gehoord moet hebben in het leven. Oftewel de Essentials. Vorige week was het Extints, hè, de prins uit het zuiden. Absolute legende natuurlijk. De 5 tracks die het toe zijn geworden, dat zijn Spraakwater, Kaal of Kammen, Zoete Inval, Viervoeters. Ja, en zijn eerste Engelstalige hit, dat was de Milkshake Rap. Deze week een andere artiest, ook een gediplomeerd chef-kok. Lekker schreeuwen in de keuken, maar niet alleen in de keuken. In haar allereerste single zong ze letterlijk schreeuwend het refrein in. Heb je enig idee wie het is? Oké, binnen nu in een paar minuten start een nieuwe zoektocht. Ik hoop dat je erbij blijft.

name is James en zij groeide op in Harlem, New York, in een muzikale familie die haar meenam naar de kerk. En niet alleen om te bidden, maar ook om te zingen. Ze leerde instrumenten bespelen en ging muziek maken. En ja, die muziek die viel op. En ook niet bij de minste, namelijk bij Pharrell en Chad van The Neptunes. Een bekende producers duo in die tijd. En ja, zij gingen in de 90s ook samenwerken. Haar debuutalbum kwam vervolgens uit in 1999. Ja, en voor een 20-jarige, daar stonden wat bangers op met een attitude. En een eigen geluid. Ik denk waar veel beginnende artiesten jaloers op zouden kunnen zijn. Het gaat deze week om niemand minder dan Kelis. Ja, ze stond laatst nog op Lowlands natuurlijk. En ik zag best wel goede recensies over die show. Ja, ik bedoel, zij heeft natuurlijk een aantal hitjes. Dus ze wil ook wel wat dingen spelen die misschien wat minder bekend zijn. Dus ik begreep dat het een beetje op gang moest komen. Maar toen het eenmaal op gang was, ging het ook echt als een racket. En deze week zoeken we dus haar 5 meest iconische tracks. Gaan we alleen voor Milkshake? Gelijk al? Of gaan we het even rustig opbouwen? Ja, ik weet het niet. Jij mag het zeggen. Pak even de NPO Luisterapp erbij, ga naar Blend. En als je liefhebber bent van haar muziek, of als je denkt, ja, dan moet je deze niet vergeten, geef hem dan even door. Stuur een berichtje naar de studio. Hoor je me zo meteen voorbij komen in Jamie's Jams. En dan gaan we gewoon elke dag een track van Kelis draaien en toevoegen aan de lijst met haar essentials. De NPO Luisterapp, die heb je nodig. Ik bedank je alvast voor je bericht. Binnen nu in een paar minuten hoor je wel.

Chris Brown met Liam Thomas hebben een liedje gemaakt samen. Hoor je zometeen in Jamie's Jams, maar eerst kijk je wat er gebeurt in de NPO-luisterapp, want dat is de plek waar je moet zijn als je een beetje mee wil praten als het gaat om de Essential Artist of the Week. Gaat om Khalees, ja, uit Amerika natuurlijk, al sinds de jaren 90 bij ons en afgelopen, wat was het vorige week? Die week daarvoor nog op een Nederlands podium tijdens Lowlands. Ja, ze is gewoon nog steeds veel aan het optreden naast al die dingen die ze erbij doet, hè, met cosmetica, lijnen en B&B's en wat heeft ze nog meer? Haarproducten, kookboeken schrijft ze. Goed, het gaat echt alle kanten op. Maar die muziek, hè, dat is toch wel misschien wel onderdeel geweest ook van jouw leven. De vraag is, welke tracks van haar zijn nou zo iconisch dat ze tot haar absolute essentials behoren? Thanks voor alle suggesties die ik voorbij zie komen. Leuke feitjes ook. Darnell die stuurt, Khalees was een stripper, is ontdekt door Mace. Wist je dat? Ja, jazeker. Maakt niet uit, hè, we zijn allemaal ergens begonnen, toch? Ik heb ook in een stripclub gestaan vroeger. Goed. De vraag is, welke tracks gaan we draaien deze week? En ja, ik vind het leuk om te zien dat we inderdaad bij het begin beginnen. Kaleidoscope, dat was het album waar zij ons mee verraste eind jaren 90. Daar staan wel gelijk een paar grote hits op, hoor. Ik vind het gedurfd dat je als eerste track eigenlijk gelijk een statement maakt door gewoon te schreeuwen. Door gewoon te zeggen, ik ga schreeuwen, ik ben hier to stay. En ja, jullie kunnen eigenlijk niet om me heen. I hate you so much right now. En dan die beat van de Neptunes eronder. Het is een soort R&B geluid dat we niet kenden in die tijd. En daarom een absolute essentials. Die essential die we als eerste gaan toevoegen. De track heet Cut Out There.

0: heerlijk als je zo'n stem hebt, dat je dan gewoon... Oh, sorry, dat is wel heel vroeg.
1: James, als je niet wil praten, zeg dat dan. Je hoeft niet gelijk de exit-muziek te starten. Jezus!
0: Als je zo'n waanzinnige stem hebt, dat je gewoon... Ik zou helemaal losgaan.
1: Nee, ja, dat snap ik ook. Ik vind het ook zo irritant dat hij gewoon nog steeds relevant is. Want die man kan wel echt heel goed zingen.
0: Chris Brown.
1: Ja. Chris Breezy.
0: Welke, dit is wel een leuke topic. Leuke vraag. Welke artiest zou je hopen dat hij een keer wat flikt? Waardoor hij gewoon gecanceld kan worden?
1: Dat hij wat flikt. Die man flikt alles, maar hij komt steeds mee weg.
0: Maar gewoon een artiest waarvan je denkt, ja, die doet eigenlijk geen vlieg kwaad. Maar ik kan er niet meer tegen. Ik kan er niet meer naar luisteren. Deed hij of zij maar een keer wat? Waardoor we gewoon konden zeggen, zo, nu is het afgelopen.
1: Ja, Britney Spears. Ik kan niet haar dingen volgen. Ik word helemaal gestoord van.
0: Nou, arme Britney.
1: Nee, ja, maar volgens mij heeft die vrouw gewoon wel echt hulp nodig.
0: Ja,
1: maar
0: natuurlijk goed. Heeft die vrouw hulp
1: nodig.
0: Dus
1: daarom denk ik van, doe even iets geks en dan laten we haar gewoon opnemen. En dan zorgen we
0: heeft
1: voor haar.
0: Heeft ze nog niet genoeg geks gedaan?
1: Nou ja, als ik zo kijk naar haar ogen soms in die filmpjes, dan denk ik wel
0: Britney
1: van,
0: gaat is
1: niet
0: helemaal,
1: goed,
0: nee, die gaat niet goed. Nee, dat is toch zielig? Dan moet er nog even een schandaal overheen van
1: nee,
0: Tiana.
1: Een schandaal, maar denk gewoon,
0: maar daar heb ik het over.
1: Gewoon, oh, een schandaal. Ja. Ja, een schandaal.
0: Ja. Ja. Gewoon een artiest waarvan je denkt, ja, god, het is een keertje afgelopen, weet je wel.
1: Will Smith. Te veel succes gehad.
0: Te veel succes gehad.
1: En nu is het klaar.
0: Oké, 50 Cent, dat je zegt, ja, je bent altijd zo hard op on people, weet je wel.
1: Maar dan zie ik die lach weer van hem en dan denk ik, ja, prima.
0: Maar inderdaad, je kunt er veel maken, hè. Gewoon, je kan een keer iemand een klap geven of een toestand en ja.
1: Erger, maar het zijn mannen die ermee wegkomen, hè. Want je weet nog de nipplegate van Janet Jackson.
0: Ja, oké.
1: Zij natuurlijk flink gecanceld, maar met Justin Timberlake ging het hartstikke prima.
0: Ja, dat was gek, hè, die tijd.
1: Ja.
0: Maar goed, zij is natuurlijk nooit echt gecanceld. Ja, toen de tijd, omdat het zeg maar voor Amerikaanse tv gewoon heel heftig was om een keer een titel op tv te zien.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Ja, nou, start die muziek maar in.
0: Nou, nu hebben we jouw muziekje al gedraaid. Wil je hem toch nog horen?
1: Jammer. Nee.
0: Oké. Maakt het allemaal uit.
1: Jamie, lekker naar huis, joh.
0: Gaat het goed met je trouwens?
1: Ja, gaat hartstikke prima. Lekker gesport weer. Ik ben er weer, joh.
0: Ja, oké. Oh, het is wel goed dat dit programma 3 uur duurt. De laatste uur is niet goed gekomen, anders.
1: Oh my god.
0: Hey. Is er.
1: Nou ja, ik dacht, we gaan het wel weer samen zingen deze week.
0: Leuk als je af en toe even een solootje pakt.
1: Ja, waarom?
0: Wat ga je doen zo meteen eigenlijk?
1: Heel veel dingen doen voor de liefde, toch? Scholen zijn met je.
0: Dan sta je toch helemaal niks.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, voor de liefde heb je alles over. Diamanten kopen die je helemaal niet kan betalen. Vuilnis buiten zetten. Deze mannen weten er alles van. Horace Brown en Tupac. Do for love.

0: Foffie, hoe is het dan?
1: Ja, het gaat wel lekker, moet ik zeggen. Het is natuurlijk wel een beetje een druilerige maandag. Maar ik vind het wel romantisch. Beetje horse brown zo tussen de regenbuien door. Bizar, morgen start het alweer met de herfst. Hey, ik heb er wel zin in, hoor. We trappen af met Coffee Brown, Lisa Sansfield en...

0: produceert. 43%, dat is toch krankzinnig? Is gewoon bijna de helft van alle liedjes die je hoort. Big up to the Neptunes, hoor je zo? Samen met Beanie Man en Janet Jackson. Naar deze classic van G-Unit.
1: Some special, you know. Some epic. Lloyd Banks. You know, cause a nigga thugging on me, he don't want to see you smile, baby.

0: Ja, buffelen, lieve schoon. Deze man heeft gewoon doorgewerkt in de zomervakantie. Als je wat met die aanpen wil doen, dan moet je natuurlijk centen hebben. Als je centen wil hebben, moet je werken.
1: Ja, hard werken. Hard werken, I know. Ivo is er ook bij, die is ook altijd aan het werk. Die is ook altijd aan het drinken. Geen alcohol, nee, echt water. Hij zegt, Bontimantiana! Hoe was je weekend? Grote vraag, hoe waren je hydration breaks in het weekend? En hoe ga je vandaag? Ja, hij drinkt dus iedere dag 4 liter water. Ik denk dat ik op 1 liter zit, Ivo. Het gaat niet heel erg goed. Voor het einde van de show...

Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ja, leg de begin zero's uit. Maar kunnen we heel even stilstaan bij het feit dat Beyoncé toen 19 was, toen ze begonnen met daten, en Jay-Z 33? Het is toch creepy.

tune voorbij komen. Maar er is één man die niet mag ontbreken in die lijst. Haar man, ja, Jay-Z. Daarom twee van hun beste collabs naast elkaar. Track A, Bonnie en Clyde.

0: Get Down Saturday Night. Nou, je wil niet weten hoe ik mijn zaterdagavond heb gespendeerd. Ik hou dus onwijs veel van skincare. Ik smeer me iedere avond in. Maar goed, dat kost natuurlijk ook wat. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga het zelf maken. Whipped Body Butter. Heb je daar wel eens van gehoord? Allemaal natuurlijke oliën, die moet je dan samen verhitten, afkoelen en dan klop je het op tot een mooi product. Dus afgelopen zaterdagavond komt mijn vriend thuis en die ziet mij als een soort heks boven dat fornuis staan in die pan roeren met olie. En hij zegt, Jezus, heb je last van je buik of zo? Ik zeg, nee, ik ben gewoon body butter aan het maken. Maar daar zit dus shea butter in, ken je dat? Ik wilde juist zo'n ongeraffineerd product, zo natuurlijk mogelijk. Maar ja, dat ruikt gewoon naar kont. Nee, het is echt heel erg. Maar het product is zo mooi geworden dat ik dacht, ja, ik ga het nu toch niet weggooien. Ik heb er zoveel tijd en energie in gestopt. Dus ik ga het wel smeren. Deze hele week ruik ik naar kont. Maar oh, wat is mijn skin mooi en gehydrateerd.
1: She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Boomt. Sianne.
2: Oh, Missy Elliott en Timbaland zijn voor je onderweg. Here we come. En ook een woord dat iedere rapper anders uitspreekt. Ik ben benieuwd of je hem raadt vandaag in de uithaal.

maar met twee letters spelt. Ja. Hey, UH. Iedereen spreekt het toch anders uit. Ik heb vandaag een versie meegenomen van een artiest die je absoluut kent. Ik laat hem a cappella aan je horen, zonder muziek dus. En dat klinkt misschien lastig, maar deze persoon heeft zo'n kenmerkende dat je volgens mij wel in één keer herkent. Luister goed, wie hoor je hier? Ja, toch niet te veel erover nadenken, want dan raak je het kwijt. Stuur mij het eerste wat nu in je opkomt via de NPO Luister-app.

0: Een van de meest bekende... die je ooit in de hiphop gaat horen. Is gewoon een volle lyric, hè? Twee woorden, UH. En het ging er hard aan toe in de app. Misschien wel leuk om deze week meer erbij te halen. Kijken of je die van elkaar kan onderscheiden. Want deze bleek niet heel moeilijk te zijn. Ik zeg je eerlijk, ik vind het knap hoor. Michael die had het vandaag als eerste door. Maar Ivo, Brian, Michael, Darnell, Randall, Suzanne, Elvira en Manon waren er ook ontzettend snel bij. Ja, de vraag is hè, is dit inderdaad Frank White, Biggie, Biggie Smalls, Big Papa, The Notorious, B.I.G. Ik heb hem a cappella voor je, hè. Is gewoon lastig. Eén keertje luisteren.
1: Oh.

0: Mannen, ik ben blij dat jullie er zijn. Want Manon en ik hebben een appeltje met jullie te schillen. Manon die zit te luisteren. Die zegt, nou, ik heb dus laatst een track bij jullie aangevraagd van Beyoncé. En die kennen jullie allebei niet.
1: Oh ja, dat kan klopt.
2: Maar dat klopt.
3: Hold up, they don't love you like I love you.
2: Alle Beyoncé tracks kennen?
0: Like niet allemaal, maar deze. Ken je deze niet?
1: Nee.
2: Step down, they don't love you like I love.
1: Maar ik kan me herinneren dat Manon een bericht stuurde inderdaad. En toen zouden we hem nog checken.
4: Ik heb hier nog nooit van gehoord.
0: Je praat in de verleden tijd. Heb je hem gecheckt?
1: Volgens mij hadden we een stukje geluisterd.
4: Ja, maar we kenden hem
1: niet. We kenden hem niet.
0: Maar als je er ook zo naar luistert, heb je die clip gezien?
1: Nee.
0: Dat ze die auto's zo in elkaar trappen. Je ziet nooit clips.
4: Waar moet je clips zien tegen?
0: Op het internet. Kijk je geen YouTube?
4: Niet echt. Ik heb dingen te doen, hè?
0: Ik niet, toch?
4: Ik heb dingen aan het marineren.
0: Oh, oké. Okay. Ik zou denken dat dat tijd kost. Ik dacht, jongens, ik vind het heel erg, want die Beyoncé top 50 komt eraan.
4: Maar is er een clip van zijn auto?
0: Ze heeft een prachtige gele jurk aan, ramt ze allemaal auto's in elkaar.
4: Dat soort geweld vind
1: dat
4: ik ook
1: klinkt
4: niet.
1: Goed.
0: Nou op met dat gezeik, jongens. Dit is een supergoed nummer, hold up. Dus ik dacht, weet je wat? Jullie kennen deze niet, maar we gaan die Beyoncé top 50 natuurlijk draaien. Ja. Ik vind eigenlijk wel dat je moet beseffen voordat het zover is.
1: Oké, dan gaan we hem zo meteen helemaal luisteren met Clip Howard.
4: Oké, we gaan luisteren.

0: goed beseffen. Nee, niet gelijk die koptelefoon af. Ik wil dat jullie drie minuten lang met die koptelefoon opzitten.
1: Maar waar is de video
0: besef
1: dan?
0: Besef deze tune. Geen respect.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterschelde-kering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met mij, Serginho en Howard.
2: Hallootjes.
1: Hey, we komen niet echt met een warm welkom binnen. Ik zie in de NPO Luister-app dat we gebashed worden omdat we een bepaalde Beyoncé-track niet kennen.
2: Wij worden ge-Beyoncé-shamed. En dat moet nu ophouden.
1: Maar echt.
2: Niet iedereen kan alle boekoes kennen, toch?
1: Snap je. Dus stop daarmee.
2: Jongen.
1: Manon. En Nathalie?
2: Ja, to the left.
1: To the left.
2: To the left.
1: Hey, je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat vandaag. We hebben Santana met Maria Maria. Samen met de product GMB. Als de original vandaag.

0: Blijf wel echt een klassieker, hè, Howie?
1: Absoluut.
0: Geproduceerd door Wyclef.
1: De enige echte.
0: Met een sample van Wu-Tang.
1: Ook nog.
0: Echt een classic. En DJ Khaled die dacht daar hetzelfde over. En die bracht toen Rihanna en Bryson Tiller samen op de track Wild Thoughts.

0: weten via de NPO Luister app of via de Instagram van NPO Blend welke van de twee je graag terug wilt horen.
1: NTR, Serginho en Howard.
0: Give Beyond hoor je zometeen met Jezebel. Maar eerst hebben we die dame waarover wij gebashed worden. Beyoncé, Single Ladies.

0: Giveon met Jezebel hier op NPO Blend.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, het is maandag 31 augustus en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met mij, Serginho en Howard.
2: Hoi, hoi.
0: Goedemiddag, Howard.
2: Hallo, Serginho.
0: Hoe was jouw weekend?
2: Ja, eigenlijk wel heel erg relaxed. Gisteren een barbecue gedaan met onverwacht mooi weer.
0: Hè?
2: Het hele weekend was regen voorspeld, maar vanaf 1 uur was het droog. Dus toen heb ik de barbecue maar afgestoft.
0: Ik ben even terug aan het denken. Gistermiddag, 1 uur.
2: Ja, maar ik was in Breda, hè, in het zuiden van het land.
0: Oh, dat is altijd anders, hè?
2: Ja, toch? Landklimaat.
0: Ja, precies. Ja, want in mijn hoofd, hier in Noord-Holland, was het in ieder geval gewoon volop aan het regenen.
2: Mm. Dus, wat heb je dan gedaan?
0: Ik moest werken. Oh, dus ik heb het hele weekend gewerkt. En,
2: welke tijd had je dan? Welke slot?
0: Dat was 4-7.
2: Aha.
0: Dus,
2: slapen en dan weg.
0: Precies dat. Dus geen barbecue'tje voor mij, helaas.
2: Volgende keer.
0: Maar we gaan er weer een mooie show van maken. We zitten hier natuurlijk tot 6 uur om jou te voorzien van muziek en gezelligheid. Goed gejat. We hebben nog steeds de twee opties waar je op kunt stemmen. Santana met Maria Maria en DJ Khaled met Wild Thoughts. Laat even weten welke van de twee je graag wilt horen als de goed gejat van vandaag. Door middel van een berichtje of een voice memo in de NPO Luister-app of stem eventjes via de Instagram van NPO Blend. Ook is er een nieuw tv-programma waar we over gaan praten, Howard. Mm-hmm. Welkom terug op NPO 3. Een programma over Nederlanders die emigreren naar hun land van herkomst. En we bellen zo meteen met een van de personen die dus teruggegaan is naar zijn land.
2: Spannend.
0: En we spelen de nieuwsquiz.
2: Oh ja.
0: Zin in?
2: Altijd.
0: Ja, jij hebt er altijd zin in, hè?
2: Zeker.
0: Zin om te verliezen altijd ook.
2: Altijd. Net als vorige week. Hebben ze alle vier verloren.
0: LL Cool J, die hoor je zo meteen met You and Me. Maar eerst heb ik Manneke voor je klaarstaan met Don't Take It Personal.
2: Precies.

0: LL Cool J en Kelly Price met You and Me. En het is weer tijd voor het moment waarop wij op onze dagelijkse actualiteitenkennis getest worden.
1: The Bridge the Gap Nieuwsquiz.
0: En de persoon die dat gaat doen is de quizmaster van de show en ook producer van de show,
2: Daniel.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Nou, ik heb nieuws voor jullie. Het nieuws is zo vers dat ik het nu nog aan het tikken ben.
2: Maar dan?
3: Ja. Nee, ja, zo vers is het.
2: Oh,
3: dus
2: wat actueler
3: dan
2: gaat
3: nu
2: doen.
3: Kan het gewoon niet.
2: Ja, maar
3: dan
2: weten wij het niet. We waren net aan het werk.
3: Ja, nou goed. Hè? Ja, misschien heb je die pop-up opgelet die op je scherm kwam van brekend nieuws.
2: Dat was dat het?
3: Ja, dat was brekend nieuws inderdaad. Ja. Ja, ik zie je nu echt gespannen kijken van kut. En jij klikte het gewoon weg.
2: Ongelooflijk, hè?
0: Dat is wel echt eerlijk van deze man, hoor.
2: Ja, maar dat was die commercial toch? Klik weg. Dus ja, daar hou ik me aan.
3: Goed, wij gaan drie vragen gaan jullie voorgeschoteld krijgen. Meer keuzevragen. Even kijken wie het beste op de hoogte is van het nieuws.
2: Nou.
3: Weet je het antwoord, dan roep je je naam. Heb je het fout, dan krijgt de ander nog een kans. Bij gelijke stand hebben we nog een extra vraag. De winnaar die mag een plaat uitkiezen. Dan kijk ik nu naar Howard. Welke plaat ga jij voor?
2: Vandaag heb ik zin in De La Soul en Redman met oeh, oeh, oeh.
3: Lekker. Sir.
0: Ik ga voor Tory Lanez met Say It.
3: Nou, dat is ook een leuke keuze. Ook een leuk, maar ja, nee, Howard staat wel een beetje voor nu al, hè?
0: Nou, dat is niet erg. Dat is niet erg.
3: Goed, gaan we naar de eerste vraag. In Nederland zie en hoor je het al bij elke alcoholreclame al jarenlang. De slogan geniet maar drink met mate. Mm-hmm. In België maken ze ondertussen soortgelijke plannen. Daar was het tot nu toe nog niet. Maar wat voor waarschuwing komt er bij hun op het biertje of op de bierreclame te staan? Is dat amai, je mag ook niks meer? Antwoord A. B. Alcohol schaadt de gezondheid. Of C. U bent toch niet van de zatte?
2: Hou het
3: was wel eerder.
0: Jee, mag je Daniel, kom op dan.
3: Protesteren, dat is sowieso dat je al 1-0 achter staat.
2: Ik denk antwoord B.
3: Denk je dat?
2: Ja.
3: Ja, dan is dat helemaal goed. En ik wil hier nu eigenlijk zo op het knopje drukken, maar ik heb het computertje niet.
2: Oh, kijk, hij is zo erg aan het saboteren dat hij dat apparaat niet eens heeft gegeven.
3: Goed, goede voorbereiding is ook een vak hier bij ons. Gaan we naar de tweede vraag. Prinses Amalia is vandaag begonnen aan haar studie. Terwijl haar zussen in Amsterdam en Londen gingen studeren, kiest zij voor het pittoreske Delft.
2: Maar dat is toch niet Amalia? Dat zei je net.
0: Punt aftrek.
3: Nee, maar ik denk dat hij wel een goed punt heeft. Ik ga dat even dubbelchecken, maar ik ga dan even naar vraag 3 dan nu in eerste instantie. Dat is een beetje Trump. En dat is een beetje Trump-nieuws. De president van de VS had het Amerikaanse deel van Lake Ontario, dat ook in Canada ligt, een nieuwe naam gegeven, Lake America. De Canadezen waren het daar niet helemaal mee eens. En die reageerden hier duidelijk op. Maar hoe? Is dat A, ze gaan een dam plaatsen tussen hun Lake Ontario en Lake America. B, bij bordjes van Lake America is met graffiti fake news geschreven. Of C, ze hebben een bord geplaatst met de tekst Lake Ontario, now and forever.
2: Ser
3: was wel eerder.
0: C.
3: Ja? Weet je het zeker?
0: Ja.
3: Nou, druk dan maar even dat knopje van goed. Dan gaan we inderdaad even kijken dan nog. Ik had het helemaal inderdaad goed. Of tenminste, jij had het helemaal goed, Howard. Het gaat om Ariane en niet Amalia. Mm-hmm. Ik ben niet zo in het koningshuis.
2: Dus heb ik gewonnen.
3: Heb je, ja? Nee, want je wist de vraag nog niet.
2: Oké.
3: Nee, ja, dan gaan we de vraag nog even voor de vorm gaan we die stellen. Dan gaan we dus kijken, prinses Ariane. Mm-hmm. Ja. Die is vandaag begonnen met haar studie. Terwijl haar zussen in Amsterdam en Londen gingen studeren, kiest zij voor het pittoreske Delft. Welke studie gaat ze daar doen? Is dat A, luchtvaart en ruimtevaarttechniek? B, coma zuipen bij het korps? Of C, circus en performance art?
0: Ser was al.
2: Nee. Ser protesteert.
0: Nee, ja.
2: En dat mag niet.
3: Jongens, wat moet ik nou met jullie?
0: Gun hem ook een keer aan mij, man.
3: Nou, weet je wat? Je hebt een punt.
0: Luchtvaart. En wat was het andere? Ruimtevaart.
2: Dat niet eens
0: ruimtevaarttechniek.
3: Ja. Nee, dat was hem wel. Dan komen we toch uiteindelijk nog op een voetbalvraag. Gelukkig.
0: Oké. Ja? Ik heb er toch al 2 goed.
3: Oh, jij hebt er al 2. Sorry, ik ben helemaal in de war.
0: Gaat het goed met je, jongen?
3: Ik denk dat jullie een nieuwe producer en quizmaster hebben.
2: Niemand is gewend dat jij wint. Dat blijkt maar weer. Snap je? Gefeliciteerd, hoor.
0: Dankjewel. Tori.

0: Joyce Rice, Crack the Code. Nou, we hadden het er net al eventjes over, hè? Sinds vorige week is er een nieuw tv-programma op Nederland 3, NPO 3. Welkom terug. Ja. Hierin worden een aantal Nederlanders gevolgd die teruggaan naar hun eigen land. Zo heb je Rani en Kevin die naar Bali emigreren. Ashraf die van Helmond verhuist naar Rabat. En Dennis die teruggaat naar het land van zijn vader Ghana, waar hij nu een koning is.
1: Wow.
0: En dan is er nog Romano die met zijn vriend naar Suriname teruggaat. En dat terwijl hij er eigenlijk helemaal geen zin in had.
1: Okay.
0: En we hebben hem aan de telefoon. Romano, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoe gaat het? Hallo.
0: Ja, we maken het goed en we zijn blij om je te spreken. Want jij bent dus teruggegaan naar Suriname. Waarom ben je toch gegaan? Want je had er geen zin in.
2: Toen ik ging trouwen met mijn partner, toen heb ik tegen hem gezegd, want hij wilde nooit in Nederland oud worden, heb ik tegen hem gezegd, waar je ook naartoe gaat, ik volg je.
0: Ja.
2: Maar ik wist toen niet dat hij Suriname bedoelde. Want ik dacht in mijn hoofd gewoon Miami, Curaçao. Gewoon allemaal landen met witte stranden en blauw water.
0: Ja.
2: Maar dat werd Suriname.
0: Ja, jij wilde er niet naartoe gaan.
2: Nee.
0: Uiteindelijk had je zoiets van oké, we gaan het toch proberen. Maar maximaal 3 maanden. En anders, als het toch niet leuk is, dan gaan we gewoon weer terug naar Nederland. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
2: Nog steeds hetzelfde, omdat ik gewoon niet wist waar we in gingen belanden.
1: Je was zelf ook nog niet in Suriname geweest?
2: Nee, wij zijn beide nooit in Suriname geweest. Mijn man is van Spaanse afkomst.
0: We gaan het toch proberen, maar maximaal 3 maanden. En anders, als het toch niet leuk is, dan gaan we gewoon weer terug naar Nederland. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
2: Nog steeds hetzelfde, omdat ik gewoon niet wist waar we in gingen belanden.
1: Je was zelf ook nog niet in Suriname geweest?
2: Nee, wij zijn beide nooit in Suriname geweest. Mijn man is van Spaanse afkomst en ik ben van Surinaamse, half Surinaamse.

0: andere kant op is gegaan.
1: En hoe komt dat? Wat is er gebeurd?
0: Suriname laat je gewoon thuis voelen vanaf het moment dat je landt. Ik zeg altijd, het moment dat we landen op Sanderij is het vliegveld, voelde ik op een of andere manier een warmte, wat natuurlijk binnenkomt in het vliegtuig.
2: Ja.
0: Maar ook een soort omhelzing van welkom, je bent thuis. En we hebben heel veel landen gezien, maar we hebben het nergens zo ervaren als dat moment. En als je met mensen praat die ook voor het eerst naar Suriname gaan, en krijg je dat best wel vaak te horen. Dat
2: ja.
0: je het zo welkom voelt in een land wat zo onbekend is eigenlijk.
2: Ja, sinds je terug bent, zijn er ook dingen die je van Suriname en over jezelf ook vooral hebt geleerd?
0: Dat ik veel meer lijk op hun ook.
2: De mensen die daar zijn.
0: Ja, op mijn familie. In het begin wilde ik gewoon echt niks met mijn familie te maken hebben. Al als ze appte of als ze belde, wilde ik al geen contact.
1: Maar waar komt dat dan vandaan? Want ik bedoel, het is toch familie?
0: Kijk, mijn vader heeft ons altijd wel geleerd van, kijk, hij is naar hier gekomen 36 jaar geleden. En hij heeft zich moeten aanpassen. En hij is ook natuurlijk een buitenbeentje geweest van op plekken van als hij ergens naartoe kwam van, ja, hij is toch een Surinamer, hij hoort er niet volledig bij.
2: Ja.
0: En ik denk dat mijn vader ons echt op een hele Nederlandse manier wilde opvoeden, zodat wij dat nooit zouden ervaren.
2: Oké, dan.
0: Ja, ik denk dat ergens daarvan vandaan kwam.
2: Ja.
0: Maar qua temperament, we hebben gewoon, ik heb een bepaald temperament dat je in Nederland niet echt vaak tegenkomt. Dus daarom voel ik me wel meer gezien daar, zeg maar.
2: Dat is mooi om te horen. En voelt terugkeren naar je thuisland, om het zo even te noemen, ook als een stap vooruit?
0: Ik heb in de eerste aflevering gezegd dat ik het voelde als een downgrade. In zekere zin is dat nog steeds hoor. Want qua vertier of qua sociale zekerheid, ja, dat is het daar natuurlijk nog steeds niet. Dan zit je wel beter in Nederland.
2: Ja.
0: Maar voor je leven, om echt te leven en niet geleefd te worden, ja, dan is Suriname echt wel nummer 1. Dat is echt een upgrade geweest.
2: Dus toch een stap vooruit?
0: Zeker. Waarvan ik van tevoren niet had gedacht dat het zou gebeuren.
2: Je hebt ook een hele goede band met je oma die daar ook woont. In een kort fragment op social media zag ik ook dat jullie echt een connectie hadden, alsof jullie elkaar elke dag zien al jarenlang. Is dat ook een van de redenen dat je daar bent gebleven in Suriname, je oma?
0: Mijn oma. Mijn opa is 4 weken nadat de opnames klaar waren, is mijn opa gestorven. Dus dat was echt recent.
2: Oh shit, en gecondoleerd.
0: Dankjewel. En nu vooral dat ik de scènes zie, bijvoorbeeld. En kijk, natuurlijk hebben we ook contact buiten de scènes om en buiten de serie om gehad.
2: Ja.
0: Koester ik dat nog veel meer. En nu weet ik gewoon dat het leven niet voor altijd is. En zolang ik heb een afspraak met mijn oma, zolang mijn oma blijft leven, blijf ik sowieso in Suriname. Dus ik heb tegen haar gezegd, je moet nog minimaal 5 jaar daar blijven. Nog minimaal 5 jaar blijven leven. En het maakt het wel allemaal een stuk makkelijker, omdat ik nu ook gewoon alle verhalen van vroeger ook krijg te horen hoe het is gegaan en zo.
1: Nou, heeft je vader je gewaarschuwd voor je ging dat er in Suriname op een andere manier wordt omgegaan op het gebied van geaardheid? Hoe is dat voor je nu je er bent? Wat is jouw eigen ervaring?
0: Om me heen krijg ik best wel veel dat zij negatieve ervaringen hebben in Suriname. Alleen ik zelf en mijn partner ook hebben tot op heden echt niks slechts of niks ergens meegemaakt qua ons geaardheid.
1: Wat fijn.
0: Ik krijg alleen opmerkingen over mijn stem, maar ja, dat ben ik nu al zoveel jaren gewend.
1: Je hebt een prachtige stem.
0: Dankjewel. Jij ook, Howard. En ik hoop dat jij niet boos bent op mij hoe ik over Suriname heb gedacht.
1: Oh nee, want je hebt ook uitgelegd waar het vandaan komt. Dus iedereen heeft daar zo zijn eigen redenen voor. Dus Mino Atibron.
0: Gelukkig.
1: Milo
2: Bimikondri. Heel goed. Goed zo. Hey, Romano, sowieso heel tof dat we even konden spreken.

0: Blijf Suriname promoten in plaats van naar beneden praten. Daar is een goede switch gekomen. En dus ook een tweede stap vooruit. En hopelijk kan je heel veel stappen vooruit blijven maken, ook daar in Suriname.
1: Ja, en als je het goed plant, dan ben je weg voordat hier de kou inslaat.
2: Nou, ik zou vandaag al weg zijn gegaan, maar ik heb een vreselijk weekend achter de rug hier met alleen maar regen. Dus ik had beter wel echt weg kunnen gaan.
1: Ja, zo kunnen we weer.
2: Ik ga vrijdag terug.
0: Oké, dan Romano, dankjewel.
2: Dank jullie wel.
0: Fijne

0: gehoord. Als ik
1: keek niet naar je keel.
0: Jawel, je keek me aan toen ik dat zei.
1: Dat is niet waar. Mijn draaiboek ben ik aan het bekijken.
0: Je bent vervelend. Goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. We hebben je eerder twee fragmenten laten horen van twee tracks... waarvan de ene het origineel is en de andere het origineel heeft gesampled. Vandaag is het origineel van Santana met Maria Maria... featuring de

niet Howard die hier met een hand voor zijn gezicht zit. Ja, deze track werd vervolgens door DJ Khaled gesampled op de track Wild Thoughts. En toen heeft hij Rihanna en Bryson Tiller erbij gehaald om hem af te maken.

0: en Esmeraldo gestemd. Maar Reggie, Shannon en Vincent die stemden voor DJ Khaled met Wild Thoughts. Maar uiteindelijk kan er maar eentje de winnaar zijn, hè, Howard?
1: Ik bemoei niet.
0: De meeste stemmen zijn met 78% gegaan naar het origineel.

0: What's It Gonna Be? Hey, zometeen na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. We zijn op zoek naar een track weer voor de request van vandaag. En elke dag zit daar natuurlijk een thema aan gekoppeld.
1: En wat is het thema van vandaag?
0: Het thema van vandaag is de beste debuutsingle.
1: Oké. Okay.
0: Dus je kan gewoon aan alle artiesten denken. Mm-hmm. En hun debuutsingle met ons delen. Die jij graag wilt horen.
1: Ja. Yeah.
0: Dus ik denk meteen aan 50 Cent in the Club. Dat was een goede debuutsingle.
1: Ik denk meteen aan Maxwell met Something Something.
0: Ook een goede.
1: Ja. Yeah.
0: Kanye West, Through the Wire.
1: Ja, ja, interessant. Vet. Ik ben benieuwd waar de luisteraars mee komen.
0: Ja. We zijn dus op zoek naar een debuutsingle en die willen we dan graag draaien. Dus laat eventjes weten welke er meteen bij jou naar boven komt. Zometeen na het nieuws van 5 uur draaien we muziek van Sabri. Will Smith komt er ook aan en ook Jaquan met Tipsy hoor je zometeen. En ja, de NPO-luisteraar die staat altijd voor je open. Dus als je iets wilt melden, delen, vragen, ja, wees dan niet getreurd. En stuur ons gewoon eventjes een berichtje of een voice memo. Dat vinden we altijd gezellig.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, Serginio en Howard.
0: Er komt muziek aan van de Amsterdamse Sabri die hoort met Loved You. Maar eerst heb ik Will Smith voor je klaarstaan. Getting Jiggy With It.
1: Waarom kijk je mij?

0: Goedemiddag, je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met mij, Serginho, en nog steeds onze grote vriend Howard.
1: Roodjes.
0: Hey, Howard, zometeen gaan we het hebben over Mos Def, Talib Kweli,
1: ja, man.
0: Black Star.
1: Vet hoor.

0: gesignaleerd zijn, is dat nog geen garantie dat het concert doorgaat.
1: Ja, precies.
0: Dus je weet het nooit.
1: Ja, misschien zit jij te luisteren en ga jij ook naar het concert vanavond. Dan willen we dat graag van je weten. Want we zouden je daarover graag willen spreken. Dus pak eventjes de NPO Luisterapp erbij en stuur even een voice memo of een berichtje. En laat ons weten of jij vanavond bij Black Star bent.
0: Het lijkt door te gaan hoor, want Talib Kweli gaf gisteren een DJ-set ergens in de coffeeshop op de Manningstraat. En er staat ook een optreden voor Mos Def gepland woensdag in Parijs.
1: Oké, okay.
0: Dus ja.
1: Dat zou het wel moeten.
0: Maar ja, nogmaals, je weet het nooit.
1: Nee, precies. We hebben ook nog een open spot in de playlist voor de request van vandaag. En vandaag zijn we op zoek naar de beste debuutsingle.
0: Mm.
1: En dat kan van elke artiest zijn, welke jij het beste vindt natuurlijk. En dan willen we die graag draaien, dus laat het eventjes weten en... wellicht gooi je hem dan zo meteen terug. Er komt nu muziek aan van Something for the People. Maar eerst heb ik een klassieker van Jaquan klaarstaan.
0: Oké. Okay.
1: Tipsy.
0: Hartstikke leuk.
1: Tin drinking is very bad. But I got a fake ID though.
0: Jij kan ook alles, hè? Ongelooflijk.

0: Something for the people. My love is the shit. Hey, vanavond treden Mos Def en Talib Kweli eindelijk op in de Paradiso in Amsterdam. Ja, ik zeg eindelijk, want het concert is 2 keer uitgesteld.
1: Ja, maar.
0: Ja, eerst zou het 20 november plaatsvinden. Ter viering van het legendarische album Black Star, dat 30 jaar oud werd.
1: Ja.
0: Maar dat werd uitgesteld naar afgelopen mei. En vervolgens werd het weer uitgesteld, Howard.
1: Naar vanavond.
0: Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk?

0: sollicitatie openstaat.
1: Denk je dat dat het geval is?
0: Nou, dat is wel een reden bij heel veel rappers en R&B-artiesten... met heel veel kinderen,
1: ja.
0: Dat ze het land niet uit mogen. Want je merkt, je gaat dan met je paspoort... en dan kom je bij customs en dan blijkt dat... en dan mag je dus niet weg. Ik weet niet of dat nu speelt... maar het is wel iets wat regelmatig speelt... In, ja. bij artiesten waar wij, ja, die wij een warm hart toedragen... laat ik het zo zeggen. En het heeft ook wel een beetje te maken met de wispelturigheid van... bijvoorbeeld de Mos Def, maar ook Talib Kweli staat er onbekend... dat hij soms gewoon ineens zin heeft om iets anders te gaan doen. Ik weet niet wat de reden is, maar 2 keer verplaatsen... en het is nu bijna 1 jaar geleden, hè? Ik bedoel, ja. November is niet eens zo heel ver. Dus ja, het is bijzonder.
1: Ja, voor de mensen die zitten te luisteren en denken... ja, Mos Def, die naam zegt me wel iets... maar ik weet niet precies wie, wat ik me niet kan voorstellen...
0: Nee.
1: Maar dat is de man die dus deze muziek uitbrengt. Nah, nah.

0: classic.
1: Ja, onmiskenbaar een beat van Premier.
0: Ja. Scratches ook. Wat zei je?
1: Het is alleen jammer dat we hem niet echt horen. Tegenwoordig heet hij trouwens Yassin B.
0: Ja, dat is de nieuwe naam die hij tot zich genomen heeft op het moment dat hij zich bekeerde, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik goed gezegd. En dan Talib. Met een legendarische producer van de one and only Kanye West.
1: Zeker. Dat hoor je ook gelijk, hè? Signature.
0: En die dachten dus ooit van, wij moeten de banden gaan koppelen. Wij moeten eventjes onze sterke kanten bij elkaar brengen.
1: Nou, het was echt een legendarisch album.
0: En toen kregen we Blackstar.
1: Ja.

0: Ja, classic. Howard, jij gaat dus vanavond. Dit concert is dus al meerdere keren uitgesteld.
1: Ja.
0: Ja, ik zou bij 3 keer zoiets hebben van...
1: Laat maar.
0: Ja. Ik gooi de tickets online. Ik vertrouw het niet meer.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb het geluk dat ik via mijn connectie er naartoe kan. Dus ik hoefde geen tickets te kopen. Dat scheelt wel. Als ik tickets had moeten kopen en het was er zo aan toe gegaan... denk ik dat ik hetzelfde als jij had gehandeld. Want ja, het is ook een keertje klaar.
0: Ja.
1: Toch?
0: En vaak krijg je ook niet echt een hele duidelijke verklaring voor die...
1: Nee, dat is helemaal vaag. Dan blijft het gewoon raar. Het was onlangs weer met een bepaalde R&B-artiest. Ik zal zijn naam niet noemen voordat de organisatie me weer op het schouder komt tikken. Maar die heeft op de dag van het concert een of ander bericht gestuurd met... het gaat niet door en je weet niet waarom.
0: Ja.
1: En dat is wel, dat is wel lastig.
0: En ook niet netjes naar de fans, vind ik.
1: Zeker niet.
0: Want die komen helemaal van waar ze ook vandaan moeten komen.
1: Laat komen vind ik ook vaak een disrespectful ding. Ik was jaren geleden ooit met een van mijn dochters naar Rihanna. Duidelijk omdat zij dat wilde. In Gelredome, op een doordeweekse dag. Chick komt gewoon 1,5 uur te laat. En toen ze klaar was, was het zo laat... dat er geen treinen meer reden vanuit Arnhem weg.
0: Oh,
1: toen heeft de NS gewoon 's nachts extra treinen moeten inzetten. En die reden dan tot Utrecht. En van daaruit kon je het uitzoeken. Nou, van Utrecht heb je wel nachttreinen naar Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus we zijn wel thuisgekomen, maar echt heel erg laat. Terwijl, dit zijn ook nog eens artiesten die weten dat ze kinderen als fans hebben. En dan kom je op een doordeweekse dag 1,5 uur te laat. En niemand weet waarom.
0: Ja, dat kan je niet maken. Dat is echt niet netjes. Ja, ik zit te denken, heb ik het ooit mee? Ik heb nooit een cancellation meegemaakt, gelukkig.
1: Nee, maar ze zijn bang als ze zien dat jij kaart hebt gekocht.
0: Snap je, dan komen ze.
1: Gelijk alert.
0: Maar Burner Boy was natuurlijk een van de artiesten die in het nieuws kwam... met een best wel heftige cancellation van de show.
1: Zeker.
0: Dat was ook in Arnhem, als ik het goed heb.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft zijn fans urenlang in de zaal laten staan... om ze vervolgens te verrassen met Jonna Fraser.
1: Ja, dat is echt gek.
0: Ja.
1: Ik bedoel, met alle respect, maar als vanavond... noem maar eens wie ineens op het podium. En Michael G en DJ Sven. Dan gaat het mis hoor, daar in Paradiso.
0: Hey, hoe lang hou jij nog vertrouwen? Of denk je, ik sla het gewoon over als het zo vaak wordt gecanceld? Dat willen we eigenlijk van jou weten. Heb jij ooit een concert meegemaakt die gecanceld werd op een best wel...
1: Gekke manier. Of dat je echt extreem lang hebt moeten wachten?
0: Laat het dan eventjes weten in de NPO-luister-app... door middel van een berichtje of een voice-memo. En dan willen we het daar graag met je over hebben. En we zijn ook nog steeds op zoek naar een request. Dus heb jij een debuutsingle van een artiest die jij graag wilt horen? Laat het dan eventjes weten en misschien hoor je hem dan zometeen terug.

0: Sierra met Promise. Ja, een belofte na beloven en dan niet nakomen. Dat gebeurt wel eens, hè? Dat artiesten dan een concert plannen. Ja. En vervolgens zijn ze er niet.
1: Nee.
0: Ja, dat zijn vervelende dingen. We vroegen net aan de luisteraar hoe lang jij nog vertrouwen houdt in een artiest die cancelt, of dat je überhaupt een keer een cancellation hebt meegemaakt. En we kregen reacties binnen. Zo zegt Quincy, Drake heeft mij genezen van blind kaartjes kopen. Die show in de Ziggo Dome was al 2 keer verschoven. Vervolgens staan duizenden mensen daar en wordt die na ruim een uur wachten alsnog afgezegd. Sindsdien koop ik bij sommige artiesten pas last minute. Dit gebeurde in maart 2017. De show was daarvoor dus al 2 keer verplaatst.
1: Wauw.
0: Dus dat is al eventjes geleden. Mm. Aisha die zegt, bij Nicki Minaj vond ik het echt bizar. Eerst in Amsterdam dik 2 uur te laat beginnen. En dan wordt die volgende show in Ziggo een paar dagen later helemaal geschrapt. Ik hou van Nicki, maar de liefde heeft ook grenzen, hoor. Ja, haar show van 23 mei 2024 begon dus 2,5 uur later dan de officiële aanvang. En het tweede concert van 2 juni die werd vervolgens afgelast. Dus ja, Nicki heeft er ook een handje van.
1: Ja, begrijp.
0: En we hebben een voice note van Sibel en die zegt het volgende.
2: Nou, ik was dus een paar jaar geleden ging ik naar het concert van Drake. En iedereen was al binnen. Iedereen werd een beetje lekker gemaakt met muziek van Drake. En het was 1 uur later, 2 uur later. Ik weet niet eens hoe lang we hebben gewacht überhaupt. Nou, wij wachten. Kwam er een vrouwtje van volgens mij was het Ziggo Dome, op het podium. En die zei doodleuk, hij komt niet, want hij is ziek. En mochten we weer naar huis toe gaan. En volgens mij een paar maanden later heeft hij het weer ingehaald. Maar het was niet vooraf gecanceld. En dat was wel het jammere, want iedereen was er al. De hele venue zat was helemaal vol met mensen. Maar hij kwam niet.
0: Ja, dat is echt erg. Want ik kan me nog herinneren in die periode dat er kennissen van mij uit Londen helemaal naar Amsterdam waren gekomen om die shows te checken. En die hadden dan al een hotel, die hadden een vlucht. En dan...
1: Hij kwam niet.
0: Dus...
1: Maar hadden ze jou toch kunnen vragen om die liedjes te komen zingen in de hotelkamer? Want jij bent een hele goede Drake impersonator.
0: Is dat zo?
1: Dat weten de mensen niet, maar je kan er best een keertje open over zijn. Je bent zo bescheiden en verlegen altijd. Maar je hebt een hele goede Drake in huis.
0: Oké. Ja, dit hoor ik ook voor het eerst. Maar goed, volgens mij werden die shows gecanceld omdat hij in Amsterdam te horen kreeg van de moeder van zijn kind dat ze zwanger was.
1: Jeetje.
0: En volgens mij bij zijn laatste show, toen vertelde hij ook tussen de muziek door dat hij altijd liefde heeft voor Amsterdam.
1: Omdat
0: en
1: dat hij dat hier heeft te horen gekregen?
0: Nee, omdat zijn zoon hier gecreëerd is. Dat zei hij ook tijdens die show.
1: Ja. Die baby's in Amsterdam gemaakt. Ja. Dus Damskok kan zijn tweede naam zijn.
0: Dus dat is toch wel een mooi verhaal die aan deze lelijke show cancellation vastzit, zeg maar. Aan de telefoon hebben we ook Brian. Goedemiddag, Brian.
3: Goedemiddag, Sedinho.
1: Hallo, Briges.
0: Wat heb jij meegemaakt qua cancellation?
3: Ja, ik ben toen bij dat concert in Arnhem geweest van Burna Boy.
0: Oh, jij was daar?
3: Ik was daar, ja.
1: Hoe was dat?
3: Fucked up.
1: Maar hoe was de sfeer? Hoe was de sfeer van tevoren?
3: Ja, op zich, iedereen was natuurlijk aan het wachten dat hij binnen zou komen. En ik moet zeggen, heel Gelderdome stond gewoon echt vast.
0: Oh, jij was daar?
3: Ik was daar, ja.
1: Hoe was dat?
3: Fucked up.
1: Maar hoe was de sfeer? Hoe was de sfeer van tevoren?
3: Ja, op zich, iedereen was natuurlijk aan het wachten dat hij binnen zou komen.

0: Gewoon elke keer het wachten en uiteindelijk volgens mij zou hij ons zo laat beginnen. En uiteindelijk, ja, het werd alleen maar later en later.
1: Hoe lang heb je gewacht, weet je dat nog? Gewoon hoeveel uren?
0: Ik denk dat tot een uurtje of zou het zijn geweest, 10:30.
1: En je was er al vanaf een uurtje of?
0: Ja, 7, zoiets.
2: Damn! Wow. Dat is echt lang.
1: Dat is echt lang, van 7 tot 10:30.
0: Ja, het was die dag nog echt gewoon kapot warm buiten. En het dak zat dicht bij Gelre Dome, dus binnen was het nog warmer.
2: Jongen, jongen. Maar jullie hebben wel Jonna Fraser gekregen.
0: Ja, als een kleine troost, laat ik het zo zeggen.
2: Maar ja, dat is wel heftig hoor. Dan kom je voor Burna Boy en dan krijg je uiteindelijk een Nederlandse act, Howard.
1: Ja, ja, het is toch lastig. Maar hoe was de vibe? Werd Jonna Fraser nog een beetje goed behandeld door het publiek? Of kreeg je alleen maar fluiten en boe?
0: Nee, hij werd wel gewoon met respect behandeld.
1: Oké, dat is fijn.
2: Overweeg jij om Burna Boy nog een keer te zien na deze teleurstelling?
0: Ik moet zeggen, ik heb toen een keer een show van hem gezien in Amsterdam. Volgens mij bij AFAS. Mm-hmm. Daar was hij wel gewoon op tijd. Alles gewoon strak in orde. Maar na zijn tweede concert in Arnhem ben ik wel wat meer gaan twijfelen.
1: Ja.
2: Kan ik me voorstellen.
1: Draai je nog wel gewoon zijn muziek?
0: Ja, dat sowieso. Ik vind zijn muziek nog steeds goed. Maar ik denk met concerten zal ik nog wel twee keer nadenken voordat ik bij mijn kaartje al.
1: Ja. En afgelopen zomer op North Sea Jazz is hij gewoon op tijd begonnen.
0: Ja. Ja, het is wel jammer dat artiesten dit gewoon flikken bij fans. Dat ze hem gewoon laten wachten en gewoon niet komen opdagen.
1: Daar heb je helemaal gelijk in, maar kan je één ding vertellen? Serginho en ik beginnen elke maandag en dinsdag strak op tijd.
0: Ja, dat sowieso.
2: Brian, hartstikke bedankt voor je tijd. En mocht je ooit naar Burna Boy gaan, denk goed na voordat je koopt.
1: En laat ons weten hoe het gaat.
0: Ja, dat sowieso. Kom goed.
2: Is goed. Fijne dag. Thank you.
0: Jullie fijne uitzending.
1: Dag Brian.
0: Yo, rustig aan.
2: LaFils met Excited. En we zijn nog steeds op zoek naar een debuutsingle van een artiest die we kunnen draaien. Dus laat het ons weten.

0: Lonjo met Summer of Love. Howie!
1: Yo!
0: We hebben een hele hoop tracks binnengekregen voor de request. Wij waren namelijk op zoek naar een debuutsingle van een willekeurige artiest. Mm-hmm. Die wij op de open spot van de playlist konden draaien.
2: En wat zijn binnengedruppeld zo'n beetje?
0: Weet je wat we doen? Ik ga ze gewoon allemaal opnoemen.
2: Ja.
0: En als jij een track hoort waarvan je denkt, ja, dit is hem, dan gaan we die gewoon draaien.
2: Cool, lijkt me een goed idee.
0: Oké, dan beginnen we met Marleen. Die zegt Kanye West, Through the Wire.
2: Mm-hmm.
0: Giliano, The Notorious B.I.G. met Party and Bullshit.
2: Party and Bullshit, classic.
0: Dan hebben we Leon. En die zegt Snoop Doggy Dogg, Who Am I?
2: What's my motherfucking name?
0: Dan hebben we Gerson en die zegt Wu-Tang Clan, Protect Your Neck.
2: Zo, ja.
0: Wilma die zegt D'Angelo, Brown Sugar of Macy Gray, Do Something.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan hebben we Edwin, Usher en Alicia Keys, Ma Boo. Maar ik weet niet zeker of dat een debuutsingle is.
2: Nee, dat is ja, omdat ze de eerste keer dat ze samen is deden, maar dat is geen debuutsingle, ik snap het.
0: Brian die zegt Ty Dolla Sign met Paranoid.
2: Mm-hmm.
0: En dan komen we bij Niels. En die zegt Outkast Players Ball.
2: Outkast Players Ball. Ja, daar voel ik wel wat bij. Bij die laatste.
0: Oké.
2: Okay. Ja, daar voel ik wel wat bij. Dat was inderdaad. Kijk, dat ding toen Outkast dropte, hun sound en wat zij deden, dat was zo nieuw en zo eigen. En dat geldt natuurlijk ook voor wat Wu-Tang deed. Maar van, ja, als ik moet kiezen, dan gaat mijn voorkeur toch wel uit naar Outkast Players Ball.
0: Nou, dan is de keuze gemaakt.
2: Bij deze Outkast Players Ball.
0: En bedankt voor het stemmen sowieso.
2: Ja, ja.
0: We gaan

0: En do it, do it. Wat zou zij doen vandaag de dag, Howard?
1: Ik heb echt geen idee. Sommige mensen zijn gewoon verdwenen van de radar.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, misschien moeten we dat eventjes checken en de volgende dag meenemen.
1: Want goed idee.
0: Morgen zijn we er weer.
1: Ja, man.
0: 4 tot 6.
1: Zelfde tijd, zelfde plek, zelfde lol.
0: Precies dat. Maar dat betekent niet dat de lol hier stopt. Want nee, zometeen vanaf 6 uur gaat er gewoon non-stop muziek door hier op NPO Blend. Ik zie dat de muziek aankomt van TLC, die je hoort met Waterfalls. Bruno Mars met Treasure. Michael Jackson, Pretty Young Thing. En het uur start met Guy, Dancing.
1: Oh, dat is mijn shit.
0: Dus dat is een heerlijke verrassing die eraan zit te komen. In ieder geval wens voor jou nog een hele fijne avond toe. En we hopen dat je er morgen vanaf 7 uur 's ochtends weer bij bent. En hem doortrekt tot 4 uur 's middags naar Bridge the Gap. Een hele fijne avond.
1: Tot dan.
0: Dag.
2: Doei.

0: 6 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Predator. Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiviet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben en welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de 6e keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koelolie onder ieder gedeelte van die transformator. En hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Édouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is the substance. Any other channel on the
1: home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.